0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij...

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Kom

nachten naar het droom gehad.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de 2e dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, assen.
9: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
10: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
11: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
12: Plannen met je huis?
10: Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
12: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
5: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: Aardbeien bij Boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
8: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Borgstee, Assen.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
10: Radio Drenthe.
14: De Boer op.
10: Met Wim Boer.

0: jonge Michael Jackson was het. De Jackson 5 en ABC.
1: Radio Drenthe.
2: De Boer op.
1: Met Wim Boer.
0: Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag de 18e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Het agendaprogramma. Nou, het is volop zomer, dus er bent heel veel buitenactiviteiten. Ook een paar mooie muzikale agendatips heb ik voor je staan. En ja, het is zoveel te doen in Drenthe. En je kunt trouwens ook altijd zelf je eigen bijdrage leveren in het programma, hè? Doe dat door een mailtje te sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl. En we nemen je activiteit met in onze programmering. Goed, ook heel veel muziek in het programma. Dit is Isa Zwart en Mama C.

0: Jezus, wat was dat? En Mama C.
1: Op stap in Drenthe.
0: Nou, voor de eerste twee activiteiten dan sluiten we toch een beetje aan bij het dorstige weer wat we afgelopen periode hebben gehad. Dit weekend hebben we een haas, maar desalniettemin. En als eerste dat met een bier fabriek moet ik eigenlijk zeggen, een brouwerij. Jonge Beer namelijk in Hogeveen. En die hebben een inloopmiddag. En daar kun je vandaag ook terecht vanaf 2 uur vanmiddag tot 4 uur. Nou, tijdens deze open inloopmiddag kun je kennis maken met de brouwers en vragen stellen over het brouwproces en ook de filosofie van de brouwerij. Nou, je kunt natuurlijk thema's gebruik maken om een speciaal biertje te bestellen en te proeven in de proefruimte in de brouwerij. Of geniet van een mini-proeverij. Dat kan allemaal daar. Toegang is gratis. De consumptie is uiteraard tegen betaling. Je kunt ook met de pin betalen daar. Vanmiddag dus vanaf 1 uur of 2 tot 4 uur vanmiddag. En nou, je denkt van, nou, ik ben niet zo van de bier, maar ik hou wel van een goed glas wijn. Dan kun je in Runde wel terecht bij Wijngoed Drenthe. Want tot eind oktober ben daar op zaterdag rondleiding op de wijngaard. Er wordt om 1 uur 's middags naar stad. En je kiept je aankomst een welkomstdrankje, waarna ze vervolgens lopen door de wijngaard heen. En kreeg allemaal uitleg over de Nederlandse wijnbouw, want die is er echt wel. Het ontstaan van de wijngaard en uitleg over de droom die er bent. Nou, vergeet niet om je stevige wandelschoen aan te trekken, want je hebt best een tippel. En dan sluitend kun je nog een keer een wijntje pruimen, en dat wel op het terras van de sommelier. En de afloop kreeg je dan per reservering ook nog een keer een certificaat van deelname. Ben wel wat kost naar verbonden, maar dat is uiteindelijk wel logisch. Dat is allemaal vandaag, dus om 1 uur begint dat. En naast kun je er ook nog op 24 juli terecht. 1 augustus, 8 augustus en uiteindelijk dus tot ergens in oktober, iedere zaterdag. En je vindt het aan de Dr. Larijweg nummer 94. En dat is dan in Runnewold. En dit is Cool in the Gang, Celebration.

0: Honor and the best of both worlds. Ja, het is natuurlijk het weekend voor het C'est la vie festival in M. En wij van Radio Drenthe met er ook morgen vanaf 12 uur staan we met onze mobiele studio daar op het grote terrein. En er met allerlei activiteiten. Er is heel veel muziek, er is een markt en alles te beleven. En over die muziek gesproken, ook Midlife is er. Een band uit de M. En collega Dimitris, die sprak afgelopen donderdag met een van de leden van Midlife.
1: Bert Hoesen. Hij is van de band Midlife. Live. Goedemorgen is het nog, Bert.
2: Ja, een hele goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen en welkom in de servicedienst hier op Radio Drenthe.
2: Ja, dankjewel.
1: Jij staat met alle anderen op 18 juli, dat is dus komende zaterdag, sta jij in Emmen.
2: Ja, dat klopt, dat is correct.
1: Ja, vertel eens, wat gaat er gebeuren in Emmen?
2: Nou ja, in Emmen hebben we elk jaar het grote C'est la vie festival. Een tweedaags festival met heel veel muziek en straattheater. En wij de spits af op het Hemaplein met onze liveband. Met nog wat andere bandjes morgen of zaterdagavond.
1: Ja, het wordt ook wel het grootste dorpsfeest van Emmen genoemd. Ja, van de stad Emmen. Ja. En gaat er allemaal gebeuren?
2: Wat er allemaal gaat gebeuren, nou, ik ken niet het hele programma uit mijn hoofd, dat moet echt even bij de organisatie zijn, maar wij trappen af om 5 uur met, zoals ik zeg, echte liveband, echte handgemaakte muziek. Het is wat anders dan een dj of mensen die inmiddels alleen een microfoontje staan te zingen. En we hebben een aantal leuke bandjes waaronder wij met Midlife en de New Now, een heel leuk jong bandje die speelt, Oxford Miners, als ik het goed heb. En als afsluiter op de avond, Sister Sister. En dat zijn allemaal hartstikke leuke bandjes, maken hele leuke muziek. Nou, je staat op een fantastisch leuk plein tussen de Hema en de Grote Markt in Emmen. Met heel veel terrasjes en hapje drankje erbij. Dus ik zou zeggen, kom allemaal en geniet van het lekkere weer en van de mooie muziek.
1: Ja, het klinkt wel alsof jullie al bezig zijn met grote voorbereidingen. Hoeveel werk gaat er nou precies in zitten?
2: Er zit best wel veel werk in. Gelukkig hebben wij zelf niet zo heel erg veel werk. De band Sister Sister, die hebben hun spullen er allemaal staan. Dus die denken dat die al 3 dagen bezig zijn met opbouwen. En wij komen op het laatste moment onze spullen erop zetten en maken lekker muziek. En daarna dan gaan we heel snel weer weg en laten we de ruimte over voor de rest.
1: Heel goed. En wat kunnen bezoekers verwachten? Nieuwe nummers of ook oud materiaal of alles door elkaar?
2: Van alles door elkaar, denk ik. Wij spelen hoofdzakelijk covers. We hebben een aantal eigen nummers, waaronder ons Drentse Land. Wat ook regelmatig bij jullie eens een keer op de zender wordt gedraaid. En Sitting in the Sun is een nummer die we zelf hebben gemaakt en geproduceerd. Dus die zal ook ongetwijfeld nog wel voorbij komen. En het repertoire van andere bands ligt een beetje in het verlengde, denk ik. Lekkere poprockmuziek, lekker luisterliedjes, dansliedjes en alles wat erbij komt kijken.
1: Ja, precies. Ja. Dus voor mensen die Midlife nog niet kennen, dan zou je het zo willen omschrijven dus.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nee, helemaal goed. C'est la vie in Emmen. Het is een tweedaags festival, maar jullie staan er dus zaterdag vanaf 5 uur, zei je?
2: Ja, vanaf 5 uur tot 6:30 spelen wij. En het is de hele avond muziek. En zondag is de hele dag straattheater en ook muziek. En er is van alles te doen in de binnenstad. Het is altijd heel gezellig en het belooft heel mooi weer te worden. Niet super warm, dus dat is ook wel eens een keer fijn.
1: Ja.
2: En ik zou zeggen, ja, kom allemaal naar Emmen.
1: En het is gratis, dus de portemonnee kan thuis.
2: Ja, drankje zal betaald worden, denk ik.
1: Ja, okay. dat is waar, maar je hoeft geen kaarten te kopen.
2: Nee, anders wordt voor de horeca een beetje armlastig.
1: Ja, dat is
0: het C'est la vie festival, dus Midlife. Dit is de nieuwe single Sitting in the Sun.

0: VOF de Kunst en één kopje koffie.
1: De agenda.
0: Een aantal inwoners uit Zuidwolde en Alteveer die wil via de stichting Barak Linde een nagenoeg in originele staat overgebleven barak uit het voormalige werkkamp in de Tweede Wereldoorlog behouden. Nou, samen met de gemeente De Wolden is ervan overtuigd dat de barak voor Zuidwolde en de omgeving een hele belangrijke cultuurhistorische waarde heeft. En door het barak in te zetten als een plek waar de verhalen over de geschiedenis worden deels met de huidige, maar ook met de toekomstige generaties, wordt de waarde van dit bijzondere erfgoed alleen maar groter. Nou, dan kun je natuurlijk ook terecht. Bezoekersinformatie die geef ik erbij. Dus iedere zaterdag namelijk van 2 uur tot 4 uur. Voor groepen kunt u trouwens ook op afspraak terecht. Gewoon dan even naar de website van Barak Linde. Die vindt de burgemeester Tonkenstraat nummer 49 in Zuidwolde. En wat ik al zei, het is dus vandaag tussen 2 en 5. En naast kun je er ook nog 25 juli terecht. 1 augustus en ook 8 augustus. Sowieso zeer de muitenweerd om daar eens even te gaan kijken. En dan gaan we naar Dwingelo, een dorp mooi gelegen in het hart van Drenthe, wat natuurlijk al jarenlang een inspirerende plek is voor een grote verscheidenheid aan kunstenaars. Nou, zowel professionele kunstenaars als ook getalenteerde amateurs die hebben zich hier vestigd en dragen bij aan een rieke, creatieve gemeenschap van het dorp. En veel van hen die werken in samenwerkingsverband, terwijl anderen dan weer hun eigen unieke pad bewandelen, zeg je dat natuurlijk. En deze zomer exposeren bijna alle Dwingelo kunstenaars tijdens het evenement Kunstzomer Dwingelo. Dat is een dorpsbreed evenement wat de veelzijdige artistieke kracht van Dwingelo bundelt en ook viert. Nou, dit inspirerende Drentse dorp, bekend om zijn bluidende en kunstenaarsgemeenschap, presenteert dus een multidisciplinaire tentoonstelling, ja, zo heet dat, waarin beeldende kunst en muziek centraal staat. Nou, dat vindt allemaal dan plaats op 4 locaties, zo'n beetje te vinden binnen een straal van 400 meter. De middeleeuwse Sint-Nicolaaskerk natuurlijk, met een expositie van Evelien van der Pas. De pottenbakkerij De Brinksteen, met keramiek van Frans van den Brink. Galerie Dwingelo met een expositie van de leen van het kunstcollectief OAD. En rond De Brink exposeert ook nog een keer de Dwingeler kunstenaars. Dus elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf vandaag dus, tot en met 23 augustus van 1 uur 's middags tot 5 uur.

0: Zwemmense muziek op Radio Drenthe met een hit uit 1989. Kaoma en de Lambada.
1: Op stap in Drenthe.
0: Iedere woensdag en zaterdag tijdens de zomervakantie verkoopt ze goed uitziende boeken en puzzels. En alle boeken die bent op genre rubriceerd. En de opbrengst die giet naar Sleen, want daar wordt het namelijk georganiseerd. En dat wel in de pastorie. En die vind je dan weer naast de dorpskerk in Sleen. Dus elke woensdag en zaterdag tot en met 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags kun je dat terecht. En dan morgen kun je in Arvelte terecht voor de geliefde zomermarkt. En dat in het mooie monumentendorp daar. Geliefd omdat het aanbod sowieso erg mooi is. Het is ook passend in de landelijke uitstraling van het schilderachtige autovrije dorpje. Met veelal rietgedekte monumentale pan. Alle horecawinkels die met geopend is de markt. En toegang die is gratis. En dat is allemaal morgen vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En dan ook nog om een aantal dagen te beginnen aankomende maandag, de start van de zomer. En dat betekent dan ook weer het begin van de zomermarkt die zijn Diever organiseert. Nou, de eerste zomermarkt, dus je hebt ze al hard afgelopen maandag de 11e juli. 4 weken lang zal het centrum van Diever op de maandag gevuld wezen met kraam, verkoopwagens en stands met de meest uiteenlopende producten, waaronder mode, fashion, ledenwaren, sieraden, cadeauartikelen, fruit, snuisterij en nog veel en veel meer. En er is nog een beetje ruimte voor wat particuliere aanbieders van bijvoorbeeld vlooienmarktspulden, vintage, curiosa, brokante en nog veel meer. Meer informatie kun je vinden op de website marktenbraderien.nl. En dat is allemaal elke maandag tot en met 10 augustus van 11 uur 's morgens en dat tot 6 uur 's middags.

Muziek uit de zomer van 1986. De Doobie Brothers en What a Fool Believes. Dat met weer het einde komt van deze aflevering van De Boer Op. Stuur een mailtje naar agenda@rtvdrenthe.nl en wij nemen hem met in onze programmering. Straks heel veel plezier met Hemeltiet en wellicht zien we je morgen nog bij het C'est la Vie Festival in M. Tot slot Stevie Wonder. Uptight, everything is alright. Bye.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
6: Aardbeien bij boerderijwinkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld, dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Radio Drenthe.
20: Hemeltiet.
7: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: kunnen en mooi dat we lusten naar Hemeltiet van zaterdag 18 juli. We zijn even voor één keer in de normale samenstelling. Ja. Want dat is natuurlijk altijd even anders in deze zomervakantie. En vandaag gaan we bellen met Melissa Smilda, want zij heeft een single.
1: Ja. En we hebben natuurlijk de vaste onderdelen, de belrondes, de piratenknijter, de Duitse sjaalplatten en een aflevering van Dorpshuis Ons Genoegen. Hebben we allemaal voor je klooster.
0: Jazeker, en ook geen bij Kortenweg voor de Classic GP in onze spellerie. Kortom, genoeg reden om de radio aan te laten staan op Hemeltiet. Maar voordat je dit alles gaan horen, nemen we eerst voor jullie het regionale nieuws.
2: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Bij een autobrand aan de Daliastraat in Meppel zijn gisteravond 2 auto's verloren gegaan. De brandweer kreeg rond 11:30 melding van de brand. De vlammen sloegen hoog uit de auto's. Het vuur is geblust en er is voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen schuur. Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Bij een verkeersongeval op de Emmastraat in Meppel zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Een van hen heeft ernstige verwondingen opgelopen. De 2 zaten op een fatbike en botsten tegen een auto aan. Dat gebeurde rond 1:00. Ze zijn allebei met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Een groep van ongeveer 100 voormalig politieagenten uit Assen vraagt om erkenning voor de gevolgen van hun inzet tijdens het optreden tegen Molukse acties in de jaren 70. Volgens de oud-agenten gaf de regering destijds opdracht om protesten hard neer te slaan. Velen van hen zeggen daar nog altijd mee te worstelen. Zij willen dat de overheid erkent welk leed die opdrachten ook onder politieagenten heeft veroorzaakt. FC Emmen heeft gisteren het besloten oefenduel met Heracles Almelo met 2-0 verloren. In het Duitse Billerbeck bleek de toekomstige competitiegenoot te sterk. Ondanks de nederlaag kijkt hoofdtrainer Menno van Dam positief terug op de wedstrijd. Volgens hem speelde FC Emmen een goede wedstrijd en had zijn ploeg meer verdiend tegen Heracles dat vorig seizoen nog uitkwam in de Eredivisie. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
1: En daarvoor gaan we naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arm.
1: Ja, het is, ik vind het eigenlijk wel mooi zomer weer. We hadden nog een onverwachte bui. Wanneer was dat? Gistermorgen? Ja,
3: gisteren overdag ben er een paar buien ontstaan. En bijvoorbeeld de Koevoorn 7,6 mm. De Kiel 0,6. Maar op de meeste plaatsen veel regen. Maar elke bui is welkom in deze droge periode. Want het is knap droog buiten.
1: No.
3: En het is ook wel een beetje wen van man, want kijk je momenteel naar buiten in Drenthe, dan is het overal bewolkt, gematigde temperaturen en de omslag heeft plaatsgevonden. We zitten nu echt met een noordwestelijke stroming met de aanvoer van frissere lucht en dat na een periode met op veel plaatsen toch 8 zomerse dagen. Zomerse dagen, dan zitten we rond de 25 graden of meer. En dat halen we vandaag niet. Vandaag wordt het maximaal 20 tot 21 graden. Er is vrij veel bewolking, want het vochtige lucht vanaf de Noordzee. Een matige noordwestenwind, dus het aandeel van de zon is beperkt. Misschien dat hij hier en daar zichtbaar wordt. Vooral eind van de middag en de avond neemt de kans op wat zon wat verder toe. En die noordwestenwind, die komt erbij. Dus een matige noordwestenwind. En vanavond dan is er nog steeds die matige noordwestenwind. Dus half tot zwaar bewolkt. Denk op de meeste plaatsen droog. Overdag kan het trouwens lokaal wel een buitje vallen, maar het is een licht buitje. En vannacht koelt het af tot een 12 tot 14 graden. Later vannacht kan er een plaatselijke bui vallen. Vallen het oosten van de provincie. En misschien ook een klap onweer erbij.
1: Ja, en dan denk ik dat ben je nog gezegend meneer in het noord. En als ik dan kijk hoe droog het in het zuiden is.
3: Ja, hoe verder is dat zuiden nog een droger het wordt. Want dan ga je steeds meer richting de Franse hitte. En dat zie je zelf ook in het verschil in Nederland terug. Want in Drenthe hebben we dan 8 zomerse dagen. Had ze niet overal, maar op een aantal plaatsen wel van 25 graden of meer. Maar kijk je bijvoorbeeld naar Maastricht. Daar hebben ze 9 dagen boven de 25 gehad met 5 boven de 30. Dus daar hebben ze een complete hittegolf gehad. Het zuiden van Nederland. En het vertaalt zich ook in de droogte.
1: En ook in mei valt mij veel minder neerslag dan wij.
3: Ja, ook weer een neerslag. In juni was het daar ook een stuk warmer. Misschien qua neerslag valt het wel mee. Maar je ziet duidelijk verschil tussen het zuiden en het noorden. Dat zag je ook eind juni trouwens ook terug in die weeralarm. Hè. Toen ja. kwam Drenthe maximaal even tot oranje. Maar terwijl in het zuiden een deel van Midden-Nederland rood was. Dus er zit duidelijk verschil tussen zuiden en noorden.
1: Maar goed, het is in ieder geval wat koeler. Ik denk dat voor veel mensen niet meer niet zo vervelend is. En dat kun je, het wordt weer een beetje doeweer.
3: Ja.
1: Maar blijft dat ook zo, Gert?
3: Dat blijft een grote lijn zo. Kijk bijvoorbeeld naar Mun, dan is er ook wolkenvelden. Ook wel weer af en toe zon. Ik denk net iets meer zon dan vandaag. In de ochtend nog een enkel buigje in het oosten. Die trekt weg en dan wordt het weer op de meeste plaatsen droog. Met temperatuur net een graadje minder vandaag, 20 tot 21. Men neemt hij tot 20. En maandag en dinsdag af en toe zon, bewolking, die afwisseling blef. Maar zeker ook ruimte voor de zon. En dan gaat die temperatuur weer iets hoog. Ik denk maandag gemiddeld 20, 21 graden. Dinsdag misschien wel weer plaatselijk 22 graden. En woensdag passeert er dan een storing, een front. Hoe actief die wordt is nog een beetje onzeker. Maar dan kan er plaatselijk wat regen vallen. Nadat er misschien op meer plaatsen een paar millimeter gaat vallen. Maar dat zal niet een einde maken aan de droogte. Want donderdag en vrijdag blijft weer op de meeste plaatsen droog.
1: Nou, mooi weer met de trekker er moeten gaan, bijvoorbeeld.
3: Ja, het doe weer, zei net. En dat is het echt. Je kunt van alles doen. Overdag zit er vaak nog in mijn matige wind erbij voor de zeilers. De zon komt er af en toe bij. Soms een beetje regen op de woensdag bijvoorbeeld. Nou, daar zal niemand wat van zijn, want dat is welkom. Maar een gematigd zomerweer. Misschien is dat ook wel een mooie samenvatting.
1: Nou, liep me prima zo.
3: Ja,
1: Gert, dank je wel. En tot de volgende keer. En tot zoiets de weersverwachting en de neesberichten. Meer nees kun je altijd vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.
3: Beste.

0: Wat gebeurt er?
1: Long talk. Of was het wel?
2: Ja, zeker.
1: Nou.
2: We zijn de volgende is gelukkig.
1: Ja, ik zal even uitleggen wat er gebeurde. Als ik s'morgens dan zit ik altijd, dan ben ik altijd beneden en dan ben ik mijn haar voor de spiegel aan doen. Dat doe ik in de bijkeuken, zodat Genine er wakker van wordt, van de föhn en zo. Mm-hmm. Maar als ik dan klaar ben met föhn, ik doe de deuren dan altijd in lust. En dan hoor ik altijd mooi die vogeltjes s'morgens. En dan, nou, dat is altijd mooi. Maar ik hoor de hele tijd één vogeltje en ik weet niet welke het is. En dan heb ik zo'n appie op het telefoon. En dan kun je een opname maken en dan zeggen precies welke vogeltjes je dan hoorde.
2: Ja.
1: En dan komt precies die vogeltjes in beeld op het moment dat je dat vogeltje dan ook hoorde.
2: De tift, ja.
1: Ja, die niet. Ja, die herkent hij wel. Oh. Maar dit vogeltje, die zit elke keer bij ons. En de app herkent het vogeltje niet. En dus, dan had ik al mijn hoop op Harm vestigd.
0: Maar dit is dus een vreemde vogel.
1: Het is een vreemde vogel, want zelfs Harm Dijkstra
0: die weet het niet
1: wat het is.
0: Ach.
2: Ja, vogels hebben natuurlijk bijna allemaal heel bekende geluiden. Hè. Zo in, ja, de vink is bekend en de merel en de liest en de tjefschaf.
1: De mees en de mus.
2: Ja, maar vogels hebben ook wel wat kleinere geluiden. Iedereen kent de koekoek bijvoorbeeld, maar die kreeg toevallig vlakbij. Die heeft ook nog allerlei andere geluiden.
1: Ja, en de specht.
2: En de specht. Maar die laat nog in mijn foto zien.
3: Ja, ken je dus dan ook?
2: Dat is een lister, ja. Die zit te broeden, of niet?
3: Ja, die zit te broeden, ja.
2: Wat mooi.
3: Een
2: zanglister, ja.
3: Prachtig,
2: ja.
1: Dat is ja, mooi gespikkelde borst.
2: De koning onder de zangers.
1: Oeh, maar dat is ook geen lieve vogel, hè? Hij die bij een voelde plaats zien.
2: Nee, dat is allemaal niet.
1: Oh.
2: Nee.
1: Dat is een pittig ding.
2: Dat is een rood bosje.
1: Ja, boe.
2: Dat wil ik eruit zeggen.
1: Ja. Maar, ja, ik hoor hem al een paar weken.
2: Ja.
1: En ik weet niet wat het is.
2: We hadden in Noorwegen in de Jutunheim een prachtige wandeling te maken. En toen zag ik zomaar eens een vogel die vliegen. Ik wist niet wat het was. Spierwit, maar alleen de vleugels een beetje zwart. De kop ook helemaal wit. Ja, dat weet ik niet. Dus die heb ik hem opzocht.
1: Ja?
2: Dat was de sneeuwgors.
1: Oh, ja, die is
2: er. Mannen hiervan. En die zie je hier ook. Ja, zwitter is als trekgaas. Maar niet,
1: in
2: niet,
1: Google, naar sneeuwgors. Dan wil ik ook weten hoe het is. Ja. Sneeuw. Ors.
0: In de winter dan komen ze, zakken ze verder af naar het zuiden.
1: Oh ja, dit is,
0: zeg maar.
1: Ach, wat een mooi gie.
2: Ja, heel mooi.
1: Oh, het is echt zo'n winters vogeltje.
2: Ja. Hij is ook echt helemaal knetterwit.
1: Kijk
2: hij
1: nou.
2: Hij doet nog wat griezer zelfs.
1: Ja, dit is misschien zijn winterkleed.
2: Dat denk ik, ja.
1: Zijn zomerkleed is wat helderder.
2: Ja, maar dat is dan wel mooi. In het boetlaat, als je zo'n vogels die je niet zo vaak ziet.
1: Nee, maar ik vind het gewoon heel vervelend. En vanmorgen hoorde ik hem weer. Dus ik weer naar buiten. En toen zag ik wel een paardje met kneuwen. Een mannetjeskneu en een vrouwtjeskneu. Die vleugen al mooi achter elkaar aan. Die kneuterden mooi door onze tunen.
0: O jee.
1: Dus ja, o jee, de kneu. Zo'n mooi liedje van, hè?
2: Ja.
1: Maar ik weet dus nog steeds. Ja, wij vragen vandaag ook naar Hemel tips heel ergens anders om. Maar eigenlijk zal ik dit moeten vragen of mensen weten.
2: Het is een heel subtiel geluidje.
1: Ik weet niet of ik het kan laten. Mag ik eens proberen om.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, wacht.
2: Nou, let op, jongens. De vogelkenners, ornithologen onder u.
1: Spits
2: de oren.
1: Wacht.
0: Het woord van vandaag is.
2: Ornitholoog.
1: Oké, je hoort ook een beetje andere geluiden, want de zwembadpomp hier ook aan. Maar dit is het. En dan. Dat hoor je al. Wacht, kom weer. Dat ja. Ik weet niet of mensen tussen het horen.
2: Niet de buurvrouw, hè?
1: Nee. Wacht, hij komt er weer bijna. Ik kan precies zien wanneer hij komt. Hij komt. Nou.
0: Wieu.
1: Ja, dat. Wieu.
0: Is dat niet gewoon de buurman die achter de heg staat?
1: Yes. Maar het mooiste is achter de heg te zien.
0: Twee, jongens. Ik kan wel merken dat bijna vakantie is voor ons.
1: Goed, als jullie nou thuis weten wat voor vogeltje dat is, konden mensen het thuis horen, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Jij kon het ook horen?
0: Ja.
1: Oké, nou ja, dan laat me weten. Want ik weet het niet.
2: Nee, ik weet het ook zo gewoon niet.
1: Nee.
0: Oh, dit wordt een mooie discussie, denk ik, deze uitzending.
1: Ja. Nou ja, ik heb ook al via AI vragen, weet je, dit en dit geluid. En proberen te omschrijven, maar dit is elke keer niet de vogel die ik zoek.
2: Ja, het kan wel inderdaad van vogel die wezen die normaal en niet ander lied die heeft, maar zo nodig nog wat bijgeluidjes maakt of zo.
1: En dat het dan net precies dezelfde vogel is die dan.
2: Ja, dan niet mooi op die molpeg als er een spreeuw zit, want die kan zo wat alles nodig doen.
1: Irene die appte al, dat is een koolmisje. Maar nee, dat is geen koolmisje. Nou, maar ik heb hem ook
2: zo,
1: al...
2: Maar zo kunnen dat inderdaad meezitten met gewoon even een beetje zo'n...
1: Jawel, maar ik heb hem al zien vliegen.
2: Oh.
1: En dat was geen koolmis.
2: Oké, okay, je hebt hem
0: gezien. Er zegt iemand, denk de krantenboer op een versleten fiets.
2: Ja. Dat zou ook nog maar zo
1: kunnen. Ja, dat kan ook. Nou ja, goed. Ja. Oh, wat vervolgens. Zullen we eerst eens even muziek draaien en de belronde aankondigen?
2: Ja, goed, jongens, jullie mogen zo bellen. Voor jouw dagen of je aankondigingen of wat ook.
1: We hebben al bellers trouwens.
0: Ja, ja.
2: Zo?
1: Maar waarom zie ik dan geen groen lampje knippen, Martin?
0: Die waren net al. Die staan
1: die
0: al in de wacht.
1: Oh, die knippen niet in de deur?
0: Nee.
1: Ah, oké. Okay, 0592 33 11 88. Ook voor al je appies. Dus dan komt dat helemaal goed.

0: Good to be, Mark Ember. Het is 22 minuten over 9. Wij hebben toe aan de belronde en een aantal bellers kennelijk ook. Radio Drenthe, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hilly, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed om je stem eens weer te horen.
1: Ja, jong.
0: Ja.
1: Nou, de 21ste, dan is, die mag tante tegen me zeggen, maar die woont in Sint Agatha, Marcel Kaspers, jorg.
0: Aha, Sint Agatha. Waar ligt Sint Agatha? Ik had er nooit van gehoord.
1: Ja, eenmaal een beetje bij Kuik.
0: O, door?
1: Nijmegen en dan naar Kuik. En dan krijg je een klein dorp in de Sint Agatha.
0: Justum.
1: Nou, en de 23ste, dan is onze schoonzoon, Larry Schalen, maar die woont gewoon in Runen.
0: Oh.
1: Dus, en die heeft van om dat feestje. Dus,
0: hoe kijk je dat?
1: Ja, dan mogen we vanmiddag, hè.
0: Nee, toch wel goed voor het al.
1: Oh, geweldig, joh. En de 25ste, Jessica Westenbrink, en die woont in Gennep. Kijk, want ik heb één zusje en die woont in Brabant. En daarom woont zij ook weer in Brabant.
0: Jo, juist.
1: Snap je dat?
0: Ja.
1: Oh, mooi.
0: Ik begrijp dat.
1: Ik begrijp dat. En dan heb ik de 28ste, dat is de vriendin van mijn kleinzoon, dat is Lineke Oostra. Maar die woont ook gewoon in Runen.
0: Nou.
1: Nou, die is 28ste jarig. En dan heb ik nog een neven, Wout Geul. En die woont in Hovel en die is de 29ste jarig. En dan ben ik klaar tot augustus.
0: Hilly, het is geweldig.
1: Geweldig, hè?
0: Namens al die jarigen, zelfs in het zuidoosten van het land of in Brabant, daarvoor ook, hartelijk dank.
1: Helemaal goed.
0: De dag gaat niet meer kapot.
1: Nee, joh.
0: Hilly, hartstikke bedankt. Hoi.
1: Jo, doei.
2: En wie is onze vongdebeller? Goedemorgen. Hallo?
3: Hallo, ben ik het misschien?
2: Ja, met wie spreek wij?
3: Want ik had niks gehoord vandaan.
2: Oh, nou, we hadden je wel al in te woord staan, maar toen huurden wij niks terug.
3: Oh, vandaar, dat klopt.
2: Geef niks, maar met wie hebben wij het genoegen?
3: Met Clarie Beugeling.
2: Hallo, Clarie.
3: Ik wou even mijn kleindochter, die was gisteren jarig. En dat is Elvira Timhout. En die wou ik alsnog nog even feliciteren, want ze werd 25. Dat is wel een mooi getal, hè?
2: Ja, absoluut.
3: Daarom. Dus vandaar dat ik eentje stel.
2: Nou, hartstikke mooi, Clarie.
3: Oké, nou, ik wens jullie een mooie uitzending verder.
2: Dat gaat vast lukken.
3: Daarom. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Doeg.
0: En van oma Clarie gaan we naar beller nummer 3. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Met Jenny.
0: Dag Jenny.
4: Hoi.
0: Jenny Lensing, goedemorgen.
4: Een mooie vakantie gehad.
0: Ja, geweldig.
4: Het lekker verdoen.
0: Ja, dat klopt. Ja, we de hele dag boeten in de zon, veel zon. We hebben in Noorwegen best wel een beetje in het zuidelijke gedeelte van Noorwegen. We hadden erg graag naar het noorden willen, maar dan was het... dan was de weersverwachting gewoon heel slecht. Veel regen en veel wind en lege temperaturen. Dus we zeggen, we blijven van een beetje wat meer in het zuiden.
4: Gewoon,
0: ga
4: je kiezen
0: kunt.
4: Huh?
0: Ja, daarom. Ja, nou hoor.
4: Ja. Nou, mooi
0: uit
4: er heel goed
0: weer bent. We hebben er heel goed weer en we hebben een paar hartstikke mooie weken gehad. Ja.
4: Mooi zo.
0: En hoe is het in het Hogeveen?
4: Ja, goed hè.
0: Mooi.
4: Donker op het moment, hè?
0: Ja, dat zal.
4: Nou, het is waar, ik kom weer bij om.
0: Ja, zo is dat. En die hitte is ook niet zo fijn. Nee.
4: Nee, ik hoop niks aan.
0: Maar je hebt nog wel weer verjaardag, denk ik, Jenny.
4: Ja, zullen we meerjarig zijn, maar ik wil er één feliciteren.
0: Oh.
4: Dus zij fietsen uit ons, zij. Nou, dan neem ik een rijknaam. Dat is zoiets dat meisje.
0: Ja.
4: Dat ik getrouwd met Louis.
0: Oh ja, ja, ja.
4: Uit Hamilton. En die wil ik hem van harte feliciteren.
0: Nou.
4: Die is de 23ste jarig.
0: Ja.
4: Nou, en verder ook andere jarigen die ook. Niet kennen of wel kennen en niet weten. Van harte gefeliciteerd en allemaal een heel fijn weekend.
0: Namens Jenny Lensing, dankjewel Jenny.
4: Yo.
0: Tot de volgende keer.
2: Gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met allemaal Fietje Harms in Norg.
2: Mooi.
5: Mooi. Ik wou mijn zwager B. Woldering en Borger even feliciteren met alvast met zijn verjaardag. Hij is morgen jarig.
2: Oké. En hoe oud worden?
5: Ik denk 71 of 72, ik weet het niet.
2: En hoe heet je zwager?
5: B. Woldering.
2: Oh ja, dat zie je net, sorry.
5: Ja.
2: Nou, zet het te lusten, denk je?
5: En met mijn zus, dus.
2: Zet het te lusten voor de radio?
5: Oh, dat hoop ik wel. Maar goed, anders vertel ik hem straks wel. Want als het goed is, komen ze straks.
2: Ja, dus, precies.
0: Dan sluit me graag bij deze felicitatie aan.
5: Wat zei je?
0: Sluit ik me bij deze felicitatie aan, want ik ken B ook toevallig.
5: Oké, nou, hartstikke mooi. Jo,
0: oh,
5: dan weet je dat
0: hij
5: Marianne is.
0: Ja, precies. Dat was ik niet, hoor. Hoi, hoi.
5: Doei.
2: Ja. We hebben nog één beller.
0: We hebben nog een beller. Oh, Radio Drenthe, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, dat zal ik dan wezen, denk ik.
0: Ja, denk ik wel, Leni.
6: En vorige week heb ik ook gebeld. En ik heb iedereen gefeliciteerd van jullie. En hebben ze mijn achterkleinzonen vergeten.
0: Nee.
2: Oh, ja, schandalig.
6: Ja, dat vond ik ook, hè. Maar die was gisteren jarig.
0: Ach, hoe oud is je worden, Leni?
6: 19.
0: Oh, heb je al een achterkleinzoon van 19?
6: Ja, zo, zo. Ik zie nog nog lief als ik ben.
2: Dat ben je geworden.
0: Dat ben je precies.
6: Ja, maar zo gaat dat, hè?
0: Ja, zeker.
2: Maar het is wel mooi dat je die vorige weken vergeten bent. En dat het nou, dat hij nou speciaal alleen vandaag genoemd wordt, joh.
6: Ja, dat vind ik ook. Want ik had heel veel in jullie. Want ik had twee zeuns, die zijn allebei in jullie. En mijn kleindochter is in jullie.
2: Ja, precies.
6: En dan heb ik een achterkleindochter is in jullie. Nou, en daar heb ik toch een vergeten. Dat is toch heel zielig.
2: Ah, maar dan stiet hij nou even alleen in het zonnetje. Dat is toch mooi.
6: Ja, dat is heel mooi. Dan werd het toch dat ik het nog niet vergeten ben.
2: Nou, daarom. Nee,
0: precies. Ik ga het nog wel eens
6: op. Jongens, prettig het weekend, hè?
0: Lindy, dank je wel voor het bellen. Graag tot de volgende keer.
6: Yo,
0: doei. Dit was de eerste, toch?
2: Yes.
0: Ja, maar die knikt in stemmen. Julie en Claire, die brengt ons net op de Tour de France, maar weer in Franse sfeer met Hélène. Hélène.

gezegd.

0: lijst. De single van Gers was dit. Ogenschans.
1: Hallo, hallo. Test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
2: Ja, het is natuurlijk gewoon een vaste prik in Hemeltiet.
0: Jij zult het vast misstem in de
3: precies.
2: Zo weer op dit moment weer verheugd. En ik zet ik maar weer gewoon lekker in als de piratenknijter aan te komen.
0: Ik zie je ook straan van oor tot oor.
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Heerlijk. Lieve collega's, wat hebben jullie goed zo? Dat ik bekend dat het niet echt mijn genre is. Maar
0: nou, dat wist mij nog niet. Ik denk dat trouwens ook niet, nee. Hey.
2: Alhoewel ik bekend moet dat over soms wel hele leuke, gezellige platen tussen zit.
0: Ja, nou, dit is een feestvat toch heel gezellig. Nou, Martin die deed vanmorgen hier en daar ben ik niet zo happy van. Nee, dat was... Nou, ik weet niet meer, ik weet iets niet meer wat het was, maar...
3: Ik ook niet meer.
0: Jij leuk niet in uur en dat ik dacht, nee, dat kan echt niet.
3: Ik zoek altijd even contact aan met jou, hè. Zo, dan laat ik even wat horen en dan in één keer gaat dat kopie zo richting mij en dan...
0: Oh ja.
2: Ja, de redactie. Alhoewel, de eerste die jullie zingen, wat direct met?
0: Deze wel, ja. Die vorige, toen dacht ik, nee. Maar deze, ja, ik zeg...
3: Ja, dit is een echte.
0: Dit is een echte. Dit ben Jannie en Free en die zingen, zet je mast omhoog.

0: regenboog.
1: Hatje!
2: Ja, bij teksten, jongens, daar kun je heel veel kan meer op.
3: Hoogstaand.
1: Nou, ja, hoogstaand, dit, letterlijk.
2: Dat is in dit verband wel een hele mooie titel, ja. Hoogstaand. Ja, ik wil ook zeggen, je is niet zo hoogstaand. Maar goed, ja.
1: Maar, hebben jullie er een plezier mee door?
2: Oh, ik heb er wel lol, maar.
3: Ja, dag hier, Tom, hè.
2: Ja, ja, als ik jullie kop erbij zie, denk ik, nou ja, mooi toch.
3: Ja, nou dat. Mooi dat je ons dat moment gunt.
2: Ah jongens, hè? Tuurlijk.
1: Dat is wel heel collegiaal.
2: Over de smaak valt niet te twisten in de hoofd.
1: Zo is het, zo is het.
2: Dat is allemaal hartstikke leuk. We hebben een heilig dag met de volgende. Iemand suggereerde dat er misschien een boomkruper west was. Die heeft inderdaad wel dat hele hoge piepie in die stem.
1: Ja, die heb ik hem opzocht inderdaad, dat geluid. Maar ik, ja.
2: Probeer hem eens te zien. Hij heeft maar een glimp van opvangen kunnen.
1: Ja, precies, maar dat is het.
2: Een krom snavel, die is dan wel te herkennen.
1: Ja, precies. Als het een boomkruiper zou wezen, dan is dat wel. Maar ik, dat geluid herken ik er niet in.
2: Nee, hè? Nee, maar je bent nou niet, dit is iets van, joh, niet, de meeste vogels niet meer zo heel bundig qua geluid. Dus misschien dat het gewoon een beetje een ingetogen variant is van waar in het voorjaar wat het bundiger dat. Ik weet niet hoor.
1: Ja, dat zou kunnen, maar als het een, ja, boomkruip, ik zal nog eens naar luisteren zo, maar dit, ja.
2: Ik heb ooit een keer vlakbij Slien een boom hoorde ik zo in een kiewiet. Boom en ik, nee, dat kan niet.
1: Nee.
2: Maar zo leven ze echt.
1: En wat was het dan?
2: Een Vlaamse gaai.
1: Die ging ook imiteren?
2: Ja, ja, die kent ook.
1: Oh.
2: Ja, die kent ook heel goed. Ja.
1: Nou.
2: En ook nog heel duidelijk hoor. Maar dat was vlak bij de ijsbaan in Slien. En in die tijd, als door het water afging, dan zaten er altijd een stuk of 4-5 kieven die broeden door.
1: Ja.
2: Dat is de jood nooit meer jammer genoeg, maar toen wel. En door, in dat bosje naast de ijsbaan zat die schroewachter, die Vlaamse gaai, schroewachter op Sint-Rijs. En die kende dat geluid natuurlijk precies.
1: Nou.
2: Die net zo mooi. Ik denk, nou, dan hoor je er een kieviesboom en ik een boom.
1: Stel dat die vogel bij jou in het huur net zit, hè, die schrouwakster.
2: Mm.
1: En jij had een riedeltje elke morgen floten. Dan hadden we dat nodig.
2: We hebben een merelhart.
1: Ja, dat verhaal ken ik.
2: En precies op toon.
1: Ja.
2: Als ik hem op het piano, is dan precies in, geloof in A, in C of zo. En even, een aantal jaren hebben we de west. Op een zeker moment was hij weg.
1: Ja.
2: Nou, van mij heb je dat ook aanleerd. Maar...
1: Ja, dat is een papegaai.
2: Ik denk het wel.
1: Ja.
2: Ja, maar dit was een merel.
1: Ja, goh.
2: Ja.
1: Grappig. Maar goed, boomkruiper misschien. Maar ik kan nog geen uitsluitsel geven of dat het is.
2: Met de kikker of hoe nog even een keer kunt...
1: Als ik s'morgens vroeg weer voor de spiegel sta en ik hoor hem weer... dan zal ik de verrekijker erbij pakken.
2: Die denkt natuurlijk van, wat heeft die mooie krullen? Ik kon dat ik er nog aan.
1: Vast en zeker.
2: Dan zit hij zichzelf te mapperen van, dat ik dat nog niet heb.
1: Nou, hij klinkt best vrolijk. Misschien denkt hij gewoon van, oh mooi.
2: Ja, oh ja. Ik denk wel, maar dat is wel.
1: Denk er ook.
2: Ja.
1: Goed, zullen we eens een plaatje gaan draaien?
2: Dit is mooi van een Zumbers Hemeltje. En hij heet iets voor dit soort geneuzel.
1: Geneuzel, ja. Nou, UB40 die vindt ook wel goed. Ja. Sing our own song.

0: UB40, sing our song. Ja. Sing our own song.
1: Jazeker.
0: Nou, wij zingen toch ons eigen liedje.
1: Ja, en dat volgde hij ook.
0: Dat volgde hij ook.
1: Ja, en naast de appies over het vogeltje, ben er ook nog andere appies binnenkomen. Goedemorgen allemaal, een goed weekend en een fijne zaterdag gewenst van u het bewolkt en lekker afgekoeld Musselkanaal. Groetjes van Roelof en Evelina. Ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die toch wel fijn vinden dat die warmte een beetje weggiet.
0: Ja. Ja. En vooral andere mensen die hebben er toch wat meer muiten mee.
1: Ja, snap ik wel. Ja. Het is ook wel benauwd soms, hè?
0: Nou, we slapen ook horen lekker de rust met je kolder is.
1: Oh, echt wel?
0: Nou, dat hadden we in Noorwegen. Ja, dat hebben wij geluk noemd. Dat was, 15, 20 graden koeler toen het hier zo heel heet was.
1: Ja.
0: Ik kreeg mijn vader ook voor, die ook met sweet voor de kop. Man, het is hier 34 graden. Toen was het bij ons 14, 15.
1: Ja.
0: En snap die nacht dat het 4 graden was. Nou, extra slap zag je er nog wel even bij over.
1: Ja, precies.
0: In de tent.
1: Oh, maar lekker toch.
0: Maar slap wel heel lekker.
1: Lekker onderkroepen.
0: Maar dan snap de muzzel bij op.
1: Oh, goh. Ja. Dat snap ik wel. Je verliest heel veel warmte via het hoofd,
0: ja,
1: hè?
0: Precies, ja. Ja, ik heb mezelf een dummussie te verkochten.
1: Een slaapmutsje? Ja. Een slaapmutsje. Zo'n puntmutsje met zo'n knoedel die er, hè? Ik zie het toch voor mij.
0: Je hebt er wat beeld bij.
1: Ja. Ja. En dat mutsje dan zo valt en hij dan hier dat knoedeltje hangt. Ja. Je hebt er ook beeld bij.
0: Ja,
1: goed, we gaan nu verder met de appjes. Ja. Goedemorgen, zegt Klaas Maddenbieren, gaat in ons. En goedemorgen. Ik zou via Hamilton graag onze moeder willen feliciteren. Ze hoopt aanstaande dinsdag 21 juli 99 jaar te worden. En dat gaat om mevrouw Steenbergen van Dijk, zegt Appie. Ze is nog in goede gezondheid. Ze woont nu een jaar in het Vonder in Runewold. Namens 1 zoon en 6 dochters plus aanhang. 12 kleinkinderen plus aanhang. 12 achterkleinkinderen alvast van harte gefeliciteerd.
0: Die hele familie op bezoek krijgt dan moet je wat zaterdag afhuren.
1: Nou, inderdaad. Ja. Mooi toch? Wat een rijkdom.
0: Nou.
1: Op naar de 100.
0: Zeker.
1: Ja. Goedemorgen. Vandaag naar Emmen. Naar Selafie. En willen jullie Jannes draaien met Laat Me Vrij. Groetjes van Agnes Dekker uit Ansen. Dan, goedemorgen Leonie en Harm. Graag wil ik mijn dochter Susanna feliciteren met haar 21ste verjaardag. Alvast bedankt, groet van Rob Scheggetman. Dan, beste Harm, Leonie en Martin. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Ik heb de eerste en derde week van de bouwvak vakantievrij. En morgen ga ik lekker genieten van het Selafie Festival. En ik ga ook nog naar de dierentuin. En dat stuurt Erwin ons. Hoi Leonie, Harm en Martin. Ik wil mijn man Harry, die weer in het ziekenhuis ligt, hem heel veel beterschap wensen. En ik hoop dat hij gauw weer de orde is en naar huis mag. Ik wens jullie een hele fijne uitzending toe. Groetjes van mij, Johanna Damen. Nou Johanna, ik hoop ook dat het er gauw weer is. Dan, goedemorgen Harm, Leonie en Martin. Ik kom net thuis van een wandeling en ik hoor jullie over vogels. Er is een app die laat zien welke vogel je hoort. De app heet Merlin. Erg leuk, vooral tijdens een wandeling. Groetjes van Gonny. Nou Gonny, die app heb ik ook. En die herkent het vogeltje niet. Dat is het vervelende, dat is het probleem. Want die heb ik ook en dan kun je gewoon zo'n opname starten... en dan kun je precies zien wanneer het vogeltje in beeld komt. Of dat vogeltje komt dan in beeld, zeg maar, als ze dat geluidje geeft. Maar die pakt dit vogeltje wel als geluid. Maar hij herkent hem helaas niet.
0: Nee.
1: En Irene die is nog blij dat ze airco in de flat heeft. Want airco, dat is ook wel fijn als jij niet van warmte houdt.
0: Ja.
1: Nou, tot zover de appjes.
2: Jaws!

0: Wannabe van de Spice Girls. Ja. Daar schrok je als van dat ze begonnen te zingen, of niet?
1: Ik wil nog wat zeggen. Maar je hebt die happy score. Dat wil ik nog even roepen. Je kunt gewoon je happy blind deur sturen vandaag.
0: Ja, dat kan dus.
1: Op 0-4-1-2-3-3-11-88. Maar ja. Toen waren de...
2: Mijn dikke vinger zat al op knappie.
1: Er was veel meer alleen met slaveur. Maar die, staat in de Spice Girls alleen. Nou, dat geeft helemaal niks. Ik wil nog even een oproepje doen. Stien Vuller, die ligt in het ziekenhuis. Het verhaal, die is geopereerd. En dat schiet gelukkig allemaal heel goed. Dan moeten we erbij zeggen. En ter bemoediging is het misschien wel mooi om haar even een korrie te sturen. Iedereen die haar kent. Ze woont aan de Odoornaweg nummer 5 in Vaalt.
0: Vaalte, voor de mensen die niet weten wat Vaalt is.
1: Nou, die haar kent, die weet ook wel dat Vaalt een Vaalt is. op zijn dreis.
0: Ja, jawel, maar als je niet kent en je wilt een korrie sturen, dan mag dat ook.
1: Ja, zeker.
0: Dat is toch mooi?
1: Tuurlijk, dat zullen jullie morgen wel even.
0: Ja, maar misschien hebben we 100 korten in de bussen.
1: Nou... Ja, dat is wel grappig weer.
2: Dat zal toch wat wezen.
0: Ja, toch? Ja,
1: dat de Dreambus bijna niet meer les wil, Martin.
2: Nee, maar zij stuurt zelf ook altijd kaarten als we een oproepje doen dat iemand ziek is. Dus dat doet ze al jaren. En nou ja, nou is ze zelf de Sjaak. Dus ik denk, dat is hartstikke mooi
1: goed,
2: dat zij
1: ook goed ontmoet, dus het is hartstikke leuk als je even een koordie stuurt. Steenvuller, Oordoor naar weg, Vief, in Valten.
2: Mooi. Nou, dat was hem weer.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dit uur.
0: Eerst uur Hemelt die er zo voorbij. En wel blim lusten, want er komt nog een mooi dorpshuzie aan. We geven nog korten weg voor de Classic GP. We gaan nog met Melissa Smelda bellen. We vragen nog om Hemelt tips. Ach, gaan nog reden om mooi bij de radio
1: misschien
0: te blijven.
1: Ik kom er nog wel achter wat vervolgen jullie of het was.
0: Ja, wie weet. We gaan eruit met Out of Time van Chris Farlow.

0: Buitenvel? Jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje naar gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Ze zijn er weer.
7: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
15: Catherine Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
16: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
17: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
18: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone
20: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
25: Geeft ruimte.
21: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
27: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
28: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
29: Radio Drenthe.
30: Hemeltiet.
29: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Dancing on the Ceiling van Lionel Richie was dat. En door met heb hij het tweede uur Hamilton opend voor in bij Karten voor de Classic GP. Gaan we Gim. Dus hij die karten wilde winnen, dan moet je vooral blim lusten dit uur. We vragen nog om Hamilton-tips en niet om het volgende, maar om een heel andere kwestie. En we hebben nog een Duitse schallplatte, we hebben ook nog belrondes, we lezen nog een kaart die voor, we hebben nog appies die we voorlezen. Nou, me dunkt, genoeg te doen.
1: Gezellig de radio aanhouden. Er komt van alles langs. En als je het niet zint, dan loop je er maar bij voor.
0: Ja, nou ja, ik kan me niet voorstellen dat het zo is, maar...
1: Het is, we hebben toen zelf ook even een verse bak koffie opgehaald. Veel mensen die gaan op vakantie en dan laat je vaak de auto nog eens in goed nakijken. Zeg, is er op televisie er ook nog wel over?
0: Ja, de ANWB die verwacht ook topdrukte, hè?
1: Ja, vandaag, ja. Ja. En sommige mensen doen het pas op de allerlaatste nog even. Dat is misschien ook niet zo verstandig. Maar goed, het is altijd goed om dat te doen. Maar autopech kan je zo'n keer gebeuren. En dan zijn we met dat. Wat dan? We gaan in lusten hoe dat giet bij Dorpshuis Ons Genoegen.

Het was een kolen grieze dag in januari. Het had 's nachts een beetje snijd en Ot en Cas hadden de parkeerplaats en het pad naar de ingang van Dorpshuis Ons Genoegen al in schoonveegd. Ze wil net naar binnen gaan voor een kop warme koffie toen Engelbert Stokmans van de gemeente aankwam rijden in zijn autogie. Dat wil zeggen, hij probeerde om bij het dorpshuis te komen, maar het ging met horten en stoten. De motor had er niet veel zin aan, leek het wel. 100 meter voor het dorpshuis hullen er met op en bleef Engelbert midden op straat staan.

0: Wat nou, jong Stokmans? Scheiden je er met uit?
1: Ja, ik weet ook niet of ik kan. Dit net nog.
2: Moet je hier in Hendrik dan hebben, jong?
1: Oh, ja. Nou, als je dat doen wil, geen. Want ik kreeg hem alleen nog ook niet klaar.
2: Nou, kom aan, jong. We drukten meer wel even de parkeerplaats op.
0: Ja, dat is goed. Hoor in maar achter stuur, Stokmans. Dan druk wij wel.
2: Ja, wij schroeven wel even. Het schuurt niet. Maar er staat ook gereedschap in en zo. En je hebt toch wel verstaan van auto's, hoor, is het niet?
0: Ja, ik zal er zo wel eens even naar kijken.
2: Mooi.
3: En zo stond het autogie van Eppie Stokmans in later voor de materiaalschuur van het dorpshuis. Omringd door een handvol betrokken adviseurs die allemaal bar met Eppie te doen hadden.
2: Oh, het is vast de cabaretteur, wat ik je brom. Ja, die heeft vast verstopt zitten. No, en dan wil het niet meer, hè?
0: Het kan ook nog wel eens aan de bougies liggen. Met dat koude weer hij die gauw vet. En dan hapert de boel.
4: Nou, ik denk dat de bobine is. Daar heeft Oezen zo vaak last van. Mm. En dan is het ook hotten en stuiten. En het lijst zeggen, doe het zelf maar. Vaste bobine.
5: Oeh. Wat is er toch los? Hij meluurt met de auto, Stokmans.
1: Ja, man. Hij wil niet meer. Verdikken. Net nog zo druk heb laten in een steek.
5: Oh, en weet je dan al woord of dat van komt?
1: Nee, ik heb er geen verstaan van.
2: Gelukkig dat auto erbij hebt, hè? Maar die werd alles van auto's en grasmachines en zulks wat had, hè?
0: Nou, alles.
5: Steammatters. Je hebt vast een steammatter erin, had. Wat ik je brom. En die fretje de kabels deur, hoor. We hebben daar ook al zo'n gedoe met haar.
2: Kun je het wel goed zien, hoor, jong. Moet er niet even een bouwlamp opzetten of zo?
0: Ja, doe maar even. Ik kan het slecht zien.
2: Heb je ook even een bouwlamp, Herman? Liefst in op zijn poor, op zijn statief. Dan moet ik al niet vasthouden.
4: Oh, gooi. Ja, dan moet ik hier in de schuur kijken. Boom op de hilde. Doe maar de mee liggen, niet mien, hoor.
6: Ja, wat door al niet leg, Jan rap en zijn moord.
3: Na een kwartier zuigen en trekken kwam Herman inderdaad met een bouwlamp op een statief tevoorschijn. De spinnenwebben hingen hem aan de brillen, want zo vaak kwam er door niet boven op de hilde.
4: Nou, hier heb hem. Ha, man, wat een consternatie om dat ding door voor te kringen. Hier lag onder de decorstukken van teniel.
2: Hier, hoor, jongen. Ik heb je gereedschapskist er ook in bijpakt. Wat sleutel moet je hebben?
1: Wat moet dat toch, Mina? Over een half uur moet ik op gemeente zijn van hier de belangrijke vergadering van BMW.
0: En je beter een BMW kopen kunt in plaats van dit Franse koeblik. Dan heb je nog niet staan te prutsen.
6: Dat is overmacht, Eppie, jong. Kom maar met mij mee met hem binnen. Daar is de kachel en er is koffie. Die kerel die redt zich er wel met, hoor. Ot krijgt de grasmeijer ook altijd weer aan de brood. Dan lukt je dat met de auto ook vast wel. Nou, ga je maar met mij.
1: Ja, nou, dat hoop ik dan maar, want wat Meroes burgemeester wat niet van mij denken. Mijn arme autogie is nog van mijn mama geweest. Ja, maar die duurt niet meer in de ring.
6: Nou, ga nou maar met. Het komt wel goed.
1: Doe je dat wel voorzichtig met, jongens? Oh, het giet me zo aan het hart. Ik doe hem toch geen zeer, hè?
3: Ot had wel al een half uur onder de motorkap staan met sleutels, hamers en schroomdraaiers en poetslappen. Maar hij kreeg het autogie van Eppie Stokmans maar niet aan de praat. En dat zinde hem maar niks. En dat was hem ook aan te zien. Hij werd er in elk geval niet vrolijker op. En hij had de handen zo vreselijk koud. Daar werd toch al niet beter van. Tot overmaat van ramp kwam ook Truida Smit er nog even over toe. Die zul Mina helpen met het ophangen van de gedienen in de veurzaal die uitwast waren.
7: Zo, wat nou, Otto, jong? Wil je niet meer lopen? Is hem stukkend?
0: Nee, mens. Waarom dacht je dat ik hier onder die modderkap aan de gang ben?
7: Ja, weet ik veel. Ik vroeg die toch gewoon maar even.
0: En bespaar me je adviezen. Want die heb ik al zat genoeg gehad. Het ligt niet aan de carburateurs, de bougies bindt niet vet. En er heeft ook geen steammater in zitten. En aan de bobine kan dunk me ook niet liggen. Ik weet ook niet meer. Kloot nou,
7: er zit toch wel benzine in?
0: Hè?
2: Oh, haha, Arno. Dat zou toch niet zo wezen? Even de tank leeg?
0: Kijk eens op die brandstofmeter dan.
2: Wacht even, mezelf. Oh, jong. Wat. De meter stil van mij de rooien, dus er geen drup meer, jong.
0: Vergiet me, weer net was voor die stokmaals en daar in die kolen. Man.
3: Gelukkig stond er in de schuur nog een jerrycan met 10 liter benzine voor de grasmaaier. En kon een opgeluchte Eppie Stokmans doordeur toch nog op tijd weer op het gemeentehuis wezen. Ot en Cas hadden even tijd nodig om weer op temperatuur en in de stemming te komen met hete koffie. En gevulde koeken die de bakker brengen kwam met de complimenten van Eppie Stokmans. Dit is Hemeltiet.

0: De zandloopster van Robert van Hemert.
1: Nou, we moeten helemaal uitleggen over het schetsje van net. Dat is heel grappig, want ik ben natuurlijk 3 weken niet geweest. En toen zeiden we van, we moeten nog even sketchie herhalen. Welke dan? Nou, dan komt er 60 titels in beeld. En ik heb toevallig net van een week zo'n bijdrage van de ANWB zien over auto's die nog niet helemaal goed waren en zo. Die van Autopech, maar niet wetende...
0: Dat dit zijn laatste al west is.
1: Nee.
0: Want ik was niet bij dat overleg. Ja, ik zat hier. Ik heb dat niet metgekregen dat jullie aan het overleggen waren. En in die stad Martin die in. Het was een koude, grieze dag in januari. Toen dacht ik, hé... Hey, die hebben wij ook al 27 juni gehad.
1: Dus dan moeten we later nog maar in een andere reden of zo.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is niet anders. Het is dus per ongeluk in mis. En iedereen die zegt van... dat zijn je al de vorige keer. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Het is niet anders, beste luisteraars.
0: Nee, ik kun je niks aan doen.
1: Nee.
0: Dit is nou eenmaal zo. Als vakmans die moet maar een keer naar jou kopen. Maar dat gaat al niet goed.
2: We zijn mensen, toch? Ik bedoel, we kunnen fouten maken.
1: Een kwestie van even miskunnen.
0: Ja, is het een fout?
2: Nee, dat is gewoon een mooie aflevering. Ik wil hem graag 2 keer doen.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ik wil wel zeggen dat er 2 keer de benzine op had, maar...
1: Ik ben ook heel veel mensen die hebben hem de eerste keer iemand niet gehoord, misschien.
0: Nee, misschien niet. Dus,
2: maar Stokmans is ook wel zo'n type die het ook wel 2 keer overkomen kan, of niet?
1: Ja, ja. Een ezel stoot zich in het gemeen geen 2 keer aan dezelfde steen, maar Stokmans...
0: Ja, ja. Stokmans die... Ja,
2: precies.
0: Ja.
2: Mooi.
1: Goed. Nou, welkom bij 2 uur, hè. Want hier dus een andermaal. Je mag gewoon je appjes nog weer insturen.
0: Ja, en we gaan zo ook korties weggeven voor de Classic GP, hè.
1: Oeh.
0: Dus als je door een liefhebber van bent, dan zou ik zeggen, vooral blijven lusten.
2: Is dat een ZBA?
0: Dat is een ZBA. En ik denk als we Suzy Quattro, als we die hebben, dat het dan wat tijd is om die korten weg te geven.
2: Nou, vooruit dan maar.

0: lucht.
1: Tijdens de Classic GP.
2: Oeh.
0: Ook dat nog. Ja. Ja, maar eerst kun je gewoon 2 kaartjes winnen voor de Classic GP.
2: Nou, en als je dan geluk hebt, kun je ook nog misschien een helikoptervlucht winnen.
0: Zou jij durm?
2: Ja, maar ik heb wel geen helikopter zitten.
0: Ja?
2: Ja.
0: Worden misselijk van net als in zo'n klein vliegtuigje?
2: Nee, ik ben een klein vliegtuigje ook wel eens verleuk, maar...
0: Ja. Oh nee, oké. Okay. Maar ja, als je zo'n rondvluchtvliegtuigje hebt...
3: Ja, maar je wordt wel misselijk als de staartrotor stopt. Dan word je misselijk.
0: Ja?
3: Dan gaat er in de ronde.
2: Dat is niet beter dan.
0: Nee. Nou ja, ik heb een keer zo'n rondvlucht gehad op een eiland. Vanaf Texel. Oh, als ik doorriet, ik vind het prachtig, hè? En ik ben ook niet bang voor hoogtes. Maar als ik in zo'n vliegtuig ga, dan word ik zo beroerd.
2: Ja, hè?
0: Oeh, dat schokt en dat ja. Oh.
2: Nou, ik ben zo'n keer, toen hadden we Hamilton in Gries. Martin werd het nog wel.
3: Ja, ja.
2: Bij de fly-in. En er was ook winderig weer. En er zullen dus ook een paar meerdere ultralight vliegtuigen komen. Maar er was er maar één, hè? En 10 minuten voor het begin van de uitzending, toen roep ik zo min of meer...
0: Gekscherend.
2: Maar terwijl ik er eigenlijk wel je lust over ben. En die piloot stond erbij. Het zou natuurlijk wel mooi zijn om Hamilton van de lucht te openen. Nou, zei, dat kan je wel. Dat kan dat wel. Maar dat kan dat technisch wel. Ja, tuurlijk. Je hebt die zender dan hoog in de lucht.
3: Ja, je was op een gegeven moment kilometers bij ons vandaan. Maar dat door de lucht, als je in de hoogte zit, dan kun je ook heel ver uitzenden.
2: Vier minuten later staat ik in een vliegtuig.
3: Prachtig.
2: En staan we door zo hobbel de hobbel op de boerderij van de familie Heken aan.
0: Fantastisch.
2: En toen over, dat was iets te vroeg natuurlijk. Dus eerst maar even, zei, gooi weg naar Sleen. Oh, dan maken we hier een rondje om de Sleen de toren. Dus we hebben Sleen afleuken en om de Sleen de toren. En toen weer rum. En boven de klink ongeveer was het 9 uur. En konden we de uitzending begonnen. Toen de aankondiging kloor was, de landweg. En toen de plaat afloop was, toen ik weer in de tent. Dat vergeet ik nog weer. Geweldig. Maar het was ook net inderdaad over een hobbelig weggegaan. Zo hobbelig.
0: Precies.
2: En deed dat, ja.
0: Wel hartstikke mooi. Je hebt niet te zeggen, meedee, meedee.
2: Nee.
0: Nee, gelukkig.
2: Nee.
0: Gelukkig, gelukkig.
2: Ja, ik vond het geweldig.
0: Maar goed, even terugkom bij het verhaal hoe we hierop komen waren. We geven de kaarten weg voor de Classic GP op het TT-circuit in Assen. Verschillende alle auto's en motoren. Er wordt geraced, lawaai maakt. En er zijn natuurlijk heel veel schitterende wagens en motoren te zien. Maar ja, als je door 2 kaarten verwinnen wil, dan moet je eerst wat doen. Want je hoort straks een mooi stukje Polygoonjournaal. En de stem die je hoorde, die hebben het over een artiest. Die hebben ook wel een beetje classic magnum. En weet jij nou om wie het giet? Laat het dan weten, niet via de app, maar via de telefoon. Dus dan moet je eens opbellen 0592-331188. En wie weet sta je straks langs de baan te genieten van die mooie racerij. Moet je eerst hem lusten over welke artiest het hier giet.
4: Deze gitarist wordt algemeen beschouwd als een der grootste bluesrockmuzikanten van zijn generatie. Zijn naam is verbonden aan groepen als Cream en Derek and the Dominoes, maar ook zijn solowerk geniet internationale waardering. Bovendien bezit hij een bijnaam die onder muziekliefhebbers haast legendarische proporties heeft aangenomen, Slowhand.
0: Jawel, over wie hadden wij het? Als je dat weet, 0592-331188 en wie weet, ben die Classic GP-kaartjes dan wel voor jou? We gaan hem nog 1 keer luisteren.
4: Deze gitarist wordt algemeen beschouwd als een der grootste bluesrockmuzikanten van zijn generatie. Zijn naam is verbonden aan groepen als Cream en Derek and the Dominoes, maar ook zijn solowerk geniet internationale waardering. Bovendien bezit hij een bijnaam die onder muziekliefhebbers haast legendarische proporties heeft aangenomen, Slowhand.

0: George Baker Selection, zijn Sing a Song of Love. Het is bijna 3:30. Ja, er ben je een Bill Bellas, Leonie.
1: Jawel.
0: Die allemaal denkt te weten over welke muzikant er protvuur net in het stukje Polygoon Journaal.
1: En dan zullen we eens hem kicken of wij die kaarten voor de Classic GP ook weg wilden geven. Tuurlijk wilden we dat. Weg gaan geven.
0: Oh,
1: wie hebben wij aan de lijn? Goedemorgen. Hallo?
2: Hallo, mijn Grietje Timmer.
1: Mooi, Grietje Timmer.
2: Hallo.
1: Hallo. Jij won wel 2 kaarten winnen voor de Classic GP?
2: Ja, waarom niet, hè? Lijkt me wel leuk om daarheen te gaan.
1: Ja, ben je een beetje een auto- en motorliefhebber?
2: Nou, niet echt. Vroeger wel. Ging ik met mijn vader naar de GT en zo.
1: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk al jaren geleden.
1: Ja.
2: Maar dit lijkt me nog wel eens leuk om te gaan doen.
0: Je hebt wel een GT-naam.
2: GT-naam.
0: Oh, Timmer.
2: Ja, maar geen familie, hoor.
0: Nee, hè? Okay.
2: Nee, dat niet. Nee.
1: Dus, nou, maar goed, stel nou dat je die kaarten wint, Grietje. Wie ga je dan metnemen?
2: Nou, ik denk mijn man. Hij weet het niet, maar... ik denk het.
1: Is hij niet bij jou in de buurt op dit moment?
2: Nee, hij is niet in de buurt nou. Nee.
1: Oké, okay, en hij heeft Radio Drenthe niet toevallig aan. Dan denk ik, oh, dat is mijn Grietje.
2: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Maar goed, ja, we moeten natuurlijk nog weten over welke artiest het gaat. Verder wel op de zaken voor u lopen, Grietje.
2: Daarom.
1: Vertel, wat denk jij over wie had de meneer uit het Polygoonjournaal het?
2: Ik dacht Eric Clapton.
1: Jij dacht Eric Clapton. Ik kijk eens even naar de jury.
2: Fantastisch.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi, toch?
2: Ik heb snel hem opgezocht op internet en toen snel gebeld. Dus,
1: ja, nou, dat is hartstikke goed.
2: Ja.
1: Nee, je mag best een hulplijn inschakelen, maar dat zegt, maar dat mag best.
2: Tuurlijk, ja.
1: Daar nou, Grietje.
2: Daar zijn de hulplijnen voor, hè?
1: Jazeker. Ik zal, als ik jou was, in Bliem hangen. En dan gaan we je gegevens even noteren. En dan komt het allemaal goed. Dan ga jij met je man naar de Classic GP op het TT-circuit in Assen.
2: Nou, dankjewel.
1: En als kers op de taart draaien wij hem Forever Man van Eric Clapton. Wat vind je ervan?
2: Prima, hartstikke leuk.
1: Goed zo. Blijf hem hangen, Grietje.

0: Shania Twain zong That Don't Impress Me Much rund 20 minuten voor 11.
1: En jetzt is het tijd voor die deutsche Schallplatte der Woche.
0: Jawohl, meine lieben Damen und Herren, die deutsche Schallplatte. En wat voor een Platte gibt es denn heute?
2: Nou, Bernd Spier.
0: Sag mal.
2: Ja, die is wel heel verliefd op Belinda. In meerdere talen zelfs.
0: Oh ja?
2: Ja, want hij zingt over Pretty Belinda en het is een deutsche Schallplatte.
0: Ja.
2: Hij zingt niet over Schönes Belinda.
0: Nee.
2: Hier komen we.

0: Berg, de man en die zong over Pretty Belinda. Schön is Belinda haar ook kunt.
1: Ah.
0: Op zijn Duits.
1: Jawohl.
0: Het was wel de Duitse schaalplaat natuurlijk.
1: Ah, wel een vrolijke,
0: ah,
1: toch?
0: Nee, prima, best en wel een mooie zombers plaat.
1: Zo is dat.
0: En hadden we een oproepman voor de belronde?
1: Nou, dat gaan we nou doen, toch?
0: Dat gaan we doen, ja.
1: 0592-3311-88 is het nummer. En als jij daar hem naartoe bent, dan kom je bij ons in je uitzending. En dan mag je hem een felicitatie doorgeven, een aankondiging, een afkondiging doen. Iets anders moois waar je hem kwijt wil. Graag positief, van de rotten bij van.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Precies.
1: Nou, datzelfde nummer kun je ook appen. Dus ik ga de appies wel hem veulen. Maar we gaan ook nog een kaartje, Harm. Oeh, daarom niet van.
0: Een hele mooie met kakatoes op de voorkant. En het koor is van Jantina natuurlijk. Beste Harm, Leonie en Martin, graag een liedje opzetten voor iedereen en de familie. Graag de nieuwste hit van Harm en Roelof.
1: Nou, ja, je moet weer aan het schrijven, Harm.
0: Ik moet aan het schrijven. Nou, dat gaan we ook zeker doen. Want wij vieren dit jaar ons 40-jarig jubileum, Roelof en ik.
1: 40 jaar.
0: 40. Zo lang je leeft speel bij jou.
1: Ja, nee, 1986 begon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Geinig, hé.
0: Nou, we zijn al wel eerder begonnen, maar echt, dat we dan met gingen optreden. 86, 87 inderdaad,
1: ja, ja, ja, ja.
0: In die periode. Ja. Dus, dan gaan we, moet ik nog even flink voor aan de bak. Overigens, kunt ook de luisteraars en de kijkers ervan genieten. Maar, en natuurlijk ook wel bij voorstelling, maar ook RTV Drenthe giet door aan het eind van dit jaar nog aandacht aan besteden. Kan
1: wat
0: ik
1: mooi.
0: Alvast als voorproefie even nu. Maar goed, Jantina die vraagt dus de neeste. Ik weet niet meer wat de neeste is. Het is echt een hit, ach.
1: Nou ja. Van dat album Dorst je fiets, denk ik.
0: Dat is de neeste. De neeste staat iemand nog niet eigenlijk op.
1: Nee, precies, maar dat is het laatste album wat jullie gebracht hebben.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ik weet nog dat ik hem kreeg van YouTube waar we een Exlo. Toen kregen we nog soldering uitgedeeld.
0: Ach.
1: En toen kreeg ik van jou dat album.
0: Ja.
1: Ja,
0: moet nog
1: waar gaan we nog helemaal hier op locatie?
0: Zo lang is dat wel in. Het wordt titel. Nee, maar cd's uitbrengen, dat gebeurt echt
1: niet. Dat kan ook als niet meer uit, denk ik.
0: Nee, er is ook geen markt meer voor.
1: Nee.
0: Het moet allemaal via de
3: Spotify
0: en zo, ja.
1: Ja, de streamingsdiensten.
0: Streamingsdiensten.
1: Wij hebben inmiddels al wat bellers, maar moet ik de appies eerst nog hem doen?
3: Ja, doe maar.
1: Jawel, hè?
3: Of, ja, nee, laten we de bellers gaan doen.
1: Ja, anders hangt die zo lang.
3: Zo is het.
1: Dat is ook zo. Wie hebben we aan de lijn? Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Met wie spreken wij?
4: Met Ewout.
1: Ewout, je mag je televisie of je radio wel een wat zachter doen.
4: Is goed. Ik wil graag al mijn collega's en vrienden van Stark fijne vakanties toewensen.
1: Ah, is de bouwvak begonnen?
4: Ja, de ellende begint nou. Want de deur met werken, die heb dubbel werk, hè?
1: Oh, het bedrijf giet neer en 3 weken dicht, zeg maar.
4: Nee, niet iedereen heeft die luxe.
1: Nee, dat is zo, dat is zo.
4: Dus, nou, maar ik wens jullie nog een fijne uitzending.
1: Dat lukt vast.
4: En die collega's die allemaal wel feest van vieren, nou, fijne dagen toegewenst.
1: Oh. Maar jij hebt geen vakantie, Ewout, begrijp ik?
4: Nee, ik heb gewoon drie lange weekenden.
1: Dat is ook fijn.
4: Ja, en dan met de kerstdagen blijf ik een paar weken buis.
1: Ach, nou. Oh. Dan heb jij het nog te goed.
4: Dat dacht ik.
1: En kun jij dan iedereen in de gek aansteken?
4: Nou, die mag ze erin van.
1: Nou ja, geniet van je lange weekend dan, Ewout.
4: Doen we.
1: Oké. Okay.
4: Fijne dag nog.
1: Joe, insgeliks.
0: Is er nog een beller?
1: Ja.
0: Ja man, Radio Drenthe, goedemorgen.
3: Nee, die heeft ophangen. Nee.
1: Oh.
0: Die schrok zo daar aan de beurt.
1: Niet meer.
3: Nee.
0: Nou, dat niet over.
1: Nou, dan zou ik dan nog een paar appjes voorlezen.
3: Nou, zo.
1: In kader van dat we er toch ben.
0: Ja.
1: Hoi, Hamilton team. Graag het nummer van Yves Berensen. Heb jij zijn telefoonnummer?
3: Van?
1: Van Yves Berensen.
3: Nee,
1: ze bedoelt natuurlijk het lied, die grappen je aan.
3: Ik werd ook afgeleid, van de belde weer heen. Dus ik zat net met een scheef oog.
1: Oh, echte liefde is te koop, zegt ze er nog een bij.
3: Ah.
1: Niet zijn telefoon met dus. Was ook een grappen, ja. Goedemorgen, Leonie, Harm en Martin. Langs deze weg willen we alvast onze kleindochter Ilja Hendricks feliciteren met haar 20ste verjaardag aanstaande donderdag, de 23ste juli. En dat sturen opa en oma Hendricks. En dan, Emo, die stuurt Harm veel plezier op de trekker.
0: Mm.
1: Want jij mag komende week de trekkertocht gaan doen.
0: Ik ga komende week de trekkertocht doen. Ja.
1: Nee, trekkertocht.
0: Doen, ja.
1: Oeh, ja. Dat is in Bende.
0: Ja, ik begon in Bundeveen. En dan krummelen wij op Exlo aan. En dan naar Urvoort. En naar Balen kom ik nog. En Aalden.
1: En door overnacht je dan ook steeds?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja, heel wiet van hoes, hè, iedere keer.
1: Ja, ja.
0: Nou, uiteindelijk eindigt aankom vrijdag in Sleen. Want door woont de trekker ook. Trekker van Gerrit Heeken.
1: Ja.
0: Dus dit brengen we dan vrijdag weer. Hopelijk weer heel hoeds en hoes.
1: Prachtig.
0: Ja, maar ja. Ik heb het wel hartstikke leuk.
1: En de plumet?
0: Ja, nog even regen. Ja, dat zal woensdag kan nog een buikje regen.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat er verschillende mensen op zitten wachten op dat buikje regen.
1: Dus dat is waar.
0: Dat vind ik helemaal niet aardig, dan klein ben je naar het waar.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Er zit geen kap op, dus het moet wel...
1: Ja, je slaapmutsje kun je ook op doen, hè?
3: Ze hebben wel van die mooie petten hierbij van RTV Drenthe.
0: Ja,
1: mooie rode pet. Ja,
0: ja. Helemaal goed, jongens. Kom helemaal goed.
1: Goed. Nou, goedemorgen, luidjes. Bij dit is een fijn weekend. En wie met vakantie gaat, veel plezier en genieten van. Gerrit en Klaasien, die sturen dat. Er reageert nog hier op Stokmans. Dat de benzine alweer op is. Gaan we het net inderdaad over gehad. Ja. En dan hebben wij nog een appie. Goedemorgen in deze tijd van tentfeesten, wandelfeesten, et cetera. Zul ik graag het liedje Zeet de Jongs van Bol Voitoch van Hans Keuper aanvragen. Is voor mij nostalgie, want door de jaren heen is het nog steeds zo. De meiden dansen alleen op de muziek en de jongens doen pas met. Nadat ze aan de kasten, aan de bar dus, genoeg moed hadden indrunken. Groet van Hans Baksteen in Hogeveen. Ja, dat is wel een beetje waar. Ik had vorige week bruiloft. Wij stonden vanaf begin te dansen. En mijn ega die danste pas met op het moment dat er wat biertjes in zaten.
0: Ja, toch, hè? Ja. Ik dacht dat ik voor de enige was, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, dat was niet heel veel,
0: nee.
1: Hè?
0: Nee, oké. Okay.
1: En dan stuurt er wat een mooi schetsje. Ik had hem nog niet gehoord, maar erg leuk. Ik heb genoten.
0: Gelukkig maar.
1: En dan, geef niks, hoor. Twee keer dezelfde schets. Het is en blijft leuk.

0: Ons spelletje. Dan Leonie en Harm. Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Groetjes van grote vriend David. Nou, mijn vakantie heb ik nog te goed. Maar Harm heeft volgens mij een fantastische vakantie gehad. Als ja, ik dat zo gehoord en gezien
1: ja,
0: heb.
1: Prima, David. Ja, leuke vakantie gehad.
0: En hij heeft de kop nog bruiner dan dat hij al had.
1: Ja, lekker. Veel boeten en veel zon. En, lekker, ja.
0: Nou.
1: Is er
0: een beller? Ja, er is nog een beller.
1: Is een beller zeg maar.
0: De appjes waren ook op, dus dat is hartstikke goed. Dan kunnen we meteen weer door naar de beller.
1: Wie is onze volgende beller? Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Bert Scholder en Sleen.
1: Dag Bert. Goedemorgen,
2: mooi,
1: jongen.
2: Mooi, mooi. Hey, ik wil je ook van deze kant heel veel succes toe wensen komende week.
1: Ja, dankjewel, mijn jongen. Wat leuk Bert dat je er helemaal voor belt.
2: Ja, nou ja, ik bedoel, het was al meer een gok van of ik deur zou komen of niet.
1: Ja, dat is altijd zo, hè.
2: Maar ja, en ik zie Leonie er zitten en ze zet er weer hartstikke mooi uit, vind ik.
0: Nou, dat is wel.
1: Dat is toch een mooi compliment.
0: Ja, dat is inderdaad een mooi compliment.
1: Ik ben met je eens bij, hoor.
2: ik bedoel, ja, dat krijg je toch niet elke dag te zijn.
1: Nee. Dat weet ik niet.
0: Nee,
1: hoe complimenteus over hoesgenoten had ik.
0: Oh, ja, die ben wel complimenteus, hoor. Maar niet elke dag. Maar dat hoeft ook niet.
3: Anders bel ik hem maar even.
2: Ik ben de week eerst gemaakt.
0: Dat is zo. Anders wordt het ook zo gewoon, hè.
2: Ja, nee, maar dat kan het niet. En zou jij een mooie plaat van... Adem en Roland.
0: Nou, dat komt heel mooi uit. Want Jantina die heeft net een card gestuurd. En we hebben het laatste plaatje van dit uur klaarstaan. Want we zijn alweer aan het einde van tweede uur helemaal niet komen.
1: Ik zie nou pas wat het rijden wordt trouwens.
0: Ja, we gaan nou,
1: ik vind het heel vervelend om in één plaat te rijden. Maar verveelt niet, maar dat zal ik nooit zelf...
0: Zal ik dat dan maar even voor je doen?
1: Ja, doe maar even.
2: Okay. Ja, maar het maakt niet wat het is. Als het van in is van jullie.
0: Ja, het is een liedje van Harm en Roelof. Dan gaan we er met uit.
1: Dat is ook een soort Duitse sjaalplan.
0: Ja. Nou, bedankt voor je belletje.
2: Ja, is goed.
1: En een vrijdag kom ik in Slina met de trekker. Dan gooi je er ook maar in bij.
0: Dit is Uli und Gretel van Harm en Roelof.
4: Schön was.
5: Ja, zeer schön.
4: Van Föhrjör, See, Uli und Balliseland. Du Gredel, und hör mich mal an.
5: So.
4: Ein sehr schönes Urlaub an Hollandse Strand. No Mädel,

0: de zwetten, was?
1: Ah, ze heeft je in de zwetten aangebakken, hè?
0: Jawohl, ja.
2: Zo kwamen ze aan op het strand in de zon. Met koelboks en een paar

0: van je horen.
1: Jorrelie,
0: ze viel rollig was. Zijn licht wil kom in Holland
1: aan zee. Je moet niet de schonder maar bij.
0: Maar die Hollander ziet zo kastraai. Ja, als je wel gewoon mission viel was.
1: Die was
0: dievengraaf. Ja, dievengraaf. Ja, dievengraaf.
1: Ja, dat is toch weer.

0: motief kan de rabba zo.
1: Zie gruven wat dieper gimes kunnen zien. Zie hadden geweldig verspas. Dus zagen ze ook niet de bultgoze riem die strand aan het ophogen was. Hij dichtte de gaten, nog veerman zien zin. Hij dichtte de gaten vol gas.

0: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Waarmee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
15: Hey Tess.
16: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
15: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
16: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
15: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
16: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
17: Top! Jij blijft Bob.
18: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
20: alleen de prijs is anders.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Radio Drenthe.
26: Hemeltiet.
13: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Jong at heart, dat ben je toch allemaal?
1: Zeker. Huh? Al bij 80 kun je nog heel jong at heart weer.
0: Ja, toch? Dat ik je bent zo oud als je je voelt, hè? Is een cliché-opmerking, maar...
1: Ja.
0: Maar goed, Bluebells, die zong erover.
1: Zo is het, en ja. Die opende nu met het laatste uur Hemeltiet van zaterdag 18 juli. En wat hebben we dit uur nog? We hebben nog hele mooie muziek. We zijn nog op zoek naar een vakantiegast. We hebben nog jullie hulp nodig, want we hebben nog Hemeltips nodig. Want we zitten met een probleempje. Komen we zo op. We gaan nog bellen met Melissa Smilda. Kortom, die tekort, denk ik, host. Maar we gaan eerst even luisteren naar Leon Moorman met zijn nieuwste single Plattelandsgevoel.

0: Make Me Smile.
1: Ja, dat was een malle.
0: Van Steve Harley en Kanye Rebel.
1: Was niet
0: nee. Maar de microfoon ging al om, dus ik denk, ik begin gewoon te praten. Ik ben gewoon...
2: Ja, ik wou net roepen, niet doen, niet doen, niet doen.
0: Maakt niks uit.
2: Is
0: goed, wij zijn even op zoek naar een vakantiegast. Dus als jij nou ergens op vakantie bent en je zit toch naar Hamilton te luisteren, dan willen wij dat heel graag weten. Of stel nou dat je in Drenthe op vakantie bent en je luistert naar Hamilton, dan willen we dat ook wel graag weten. Dan mag je ons even opbellen of even een appie sturen en dan willen we graag even met je in contact komen hoe het is op vakantie. Dus dan kun je nou hem doen naar het nummer 0592-3311-88. En je hoeft helemaal niet Drents te wezen. Je kunt ook gewoon Nederlands wezen, want dat verstaan wij ook wel.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ik kan prima Nederlands verstaan.
0: En stel nou dat je in Zuid-Afrika zit en je zit toevallig naar Hamilton te luisteren. Of weet ik veel woord ter wereld, mag ook iets dichter bij huis wezen. Nou, dan willen wij dat graag weten, want het is vakantietijd en het is altijd wel mooi om een beetje... Ja, vakantieervaringen u te wisselen. Ja, om eens in te kijken van of het misschien ook wat voor ons kan
1: weten. Via internet gewoon altijd Hamilton horen. Waar je ook bent in de wereld. Hè?
0: Dat is zo. Ja. Ja, gewoon op de app van rtvdrenthe.nl. Maar je kunt ook gewoon naar de website gaan. Dan komt dat altijd goed.
1: Ja.
0: Wij hebben ook al wat andere appjes gekregen. 24 juli is Ruud Schippers jarig. Hartelijk gefeliciteerd. 12 jaar stiet erbij. En dan hoi Hamilton volk. Wij wensen Harm een hele, of wij wensen Harm hele mooie dagen toe op de trekker.
1: Ja.
0: Ah, je gaat vast wel een mooie ding beleven. Oh, ben ik van overtuigd.
1: Ja, joh, mooi man.
0: Goedemorgen, beste mensen van Hamilton. Bij deze willen we onze kleindochter Romee van harte feliciteren met haar 19e verjaardag. Groetjes van opa en oma. Van oma en opa Rens. Allemaal een fijn weekend en de groetjes. En Joop Rens die stuurt ons dat. En dan komt er een appie binnen. Mooi Leonie, heb ik het goed gehoord dat Harm en Roelof samen 40 jaar ben? Dat moet gevierd worden. Maar staat er ook iets over genoteerd ergens? Want dat wil je toch niet missen? Of heb ik het over het hoofd zien? Nou appie, nee, dat komt allemaal nog. Ik denk dat het wel duidelijk via RTV Drenthe communiceerd wordt als het zover is. Het is van najaar. Dus.
1: Ja, van de winter zelfs. Dat we... Maar er worden in december opnames gemaakt.
0: Oh.
1: En die worden denk ik zo rond Oldenij of rond de kerst.
0: Rond de feestdagen, zeg maar,
1: ja,
0: rond die tijd.
1: Ja, dat goed.
0: Ja, precies.
1: Dus dat duurt nog hippies.
0: Nou, helemaal goed.
1: Maar dit is voor ons een jubileumseizoen, zeg maar. En in dat kader staat ook onze optredens.
0: Ja, en dan mensen die televisie zitten te kijken, die zien dat Harm steeds naar beneden op zijn papiertje zit te kijken. Mm. Wil je ook eens laten zien wat je aan het tekenen bent? Kijk, maar de Harm die tekent dat niet zo mooi.
1: Ik ben gewoon, ik heb net toevallig een visie erop. Ja, het is maar net bij je. Ik maar die. Daar heb ik altijd nog. Ik zit te kletsen op een vergadering of eerder op school. We hadden de pedagogiek op de PA en er waren al die blokuren van 2 uur, zo'n 4 uur achter elkaar. Ach, man, dat kan me geen herinneren. Als ik die pedagogiek schrift van mij zie, dan ben ik net het tekenschrift. Er staat meer tekening in als.
2: Ja, er komt geen einde aan, maar is dit nou een teken dat er wat verveling optreedt tijdens deze uitzending?
0: Nee, Harm die tekent gewoon altijd. Elke zaterdag zie ik door hemeldoedels ontstaan.
2: Hemeldoedels?
0: Ja.
1: En die gewoon aan het einde van de uitzending gewoon in de prullenbak.
0: Ja, dat geeft niks.
1: Nee.
2: Bij al de appies, hè? Want,
0: nou, er komt steeds weer appies bij, maar dat kan later ook wel, hè? Want er zijn ook bellers. 0592-3311-88. We hebben ook vragen naar mensen die op vakantie zijn. Misschien hebben we er wel wat vakantiegangers bij. Oeh. Misschien bellen de mensen ergens anders voor. We horen het wel. Wie is onze eerste beller?
1: Goedemorgen. We horen wel iemand ademen in een telefoon, maar niet...
0: En ik hoor jou ook op
2: telefoon. Ja, die moet even de tv uitzetten. Hallo, Radio Drenthe. Nou, dat wordt niks. Volgende beller.
1: Wie is de volgende beller?
3: Gerda Peters.
1: Ik heb je voornaam niet goed verstaan.
3: Gerda
1: Peters. Gerda, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wij zijn op vakantie in Middelburg.
1: Ah, in Zeeland. Ach.
3: In Zeeland.
1: Nou, hoe is het door in Zeeland?
3: Nu een beetje grijs. Maar we hebben prachtig mooi weer gehad.
1: Oh ja, dat geloof ik onmiddellijk.
3: Ja.
1: Zeeland
3: ja.
1: is natuurlijk ook een heerlijke provincie om vakantie te houden.
3: Ja, lekker te fietsen.
1: Ja.
3: lekker te wandelen.
1: Mooi.
3: Ja, heerlijk.
1: Mossels eten. Of,
3: zeg je?
1: Mossels eten.
3: Ja, normaal wel, maar dat hebben we nu nog niet gedaan.
1: Oh nee, maar ik was eigenlijk in Sena wel de provincie voor natuurlijk om dat te doen.
3: Ja.
0: Hoe lang blijven jullie nog dan, Gerda?
3: Morgen nog.
0: Oh, dus het is al bijna voorbij.
3: Ja, we zitten hier al een week.
0: Oh, dan wordt het tijd om nog een mossel te eten, ja.
3: Gaan we doen.
0: Als afsluiter.
3: Ja.
0: Ja, mooi.
3: Ja, heerlijk eten.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, mooi. Mooi dat jullie door ook naar helemaal tijd zitten lusten.
3: Ja hoor.
0: Komen jullie wel uit Drenthe?
3: Ja, ja.
0: Ja, precies. Ja.
3: Wij luisteren alle dagen naar Radio Drenthe.
0: Ah, nou, zelfs in Middelburg altijd in de buurt.
3: Ja.
0: Mooi zo. Goed blim doen.
3: Ja, doen we.
0: Nou, en eet smakelijk.
3: Dank je.
0: Doeg.
3: Doei.
1: Dat was Gerda van Middelburg.
0: Ja, mooi.
1: En nog meer bellen? Ja, we hebben nog meer bellen. Radio Drenthe, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Met wie?
4: Met Janet.
1: Janet, goeiedag.
4: Ik heb, wij zijn al op vakantie geweest.
1: Oh, waar ben je geweest, Janet?
4: In Duitsland.
1: Dat is een roembegrip, Duitsland.
4: Bij de Moezel.
1: Oh ja, oh, mooi.
4: Ik kan wel een foto sturen.
1: Oh ja.
2: Je moet de tv in moet zetten.
1: Ja, ik denk dat je de tv moet doen, moet je net.
4: Ik heb er nog uit.
1: Oké.
4: Okay. Dus.
1: Maar we horen jou, in echo. Maar jouw vakantie zit er alweer op, dus.
4: Ja.
1: Nou, jammer, hè?
4: Ik kan wel even een foto toesturen naar jullie.
0: Stuur maar eens even een foto en dan bekijk me die zo wel even.
1: Ja.
4: Is goed.
0: Oké.
1: Okay. Dankjewel. En zo is al weg.
2: Ja. Dat was hem.
0: Dat was hem.
1: Dat was de belronde.
0: Dat was de belronde.
1: Ja, dan,
0: met vakantiegasten.

0: El mismo sol van Alvaro Soler was dat. Ja, zomerse klanken. Nou,
1: dat was een belder, gelukkig.
0: Ja, en we hadden net ook Jeanette aan de telefoon. En die zou ik nog eens in mijn foto sturen naar dat FC Middelsdaan. Dat is een foto van een heel knus, gezellig vakantiehuzie. Ja. En volgende week zondag, zegt ze er nog bij, is mijn man Harry jarig. Nou, ja. Van harte gefeliciteerd alvast. En we hebben inderdaad een beller.
2: Goedemorgen, met Jannie Waarsing.
1: Dag Jannie.
2: Hoi. Maar luister, even een tip.
1: Ja.
2: Harm die gooit die tekening weg.
1: Ja.
0: Ja.
2: Dat vind ik zonde.
1: Ja, hè?
2: Ja. Maar in plaats van daar nou een naslagwerk van maken, dat je kijken kan van nou, dat heb ik tekend of dat heb ik tekend. En dat is voor de anderen is dat ook mooi.
1: Ja, misschien wel.
2: Ja,
1: misschien, het is voor mij gewoon...
2: Niet misschien. Ik weet gewoon dat het voor jou gewoon een hobby is.
1: Ja.
2: Maar op die manier kun jij je hobby ook verder uitbreiden naar anderen toe.
1: Oké. Okay. Nou ja, een goede tip, Jannie. Ik wil hem wel bewaren. Maar ja, er staan ook aantekeningen op en zo.
2: Dat
1: gaan
2: maakt niks uit.
1: Nee, geef dat niks.
0: Dan moet Fizzy gewoon uitknippen. En al die telefoonnummers en naam erom weg. En dan heb je mooi Fizzy en die plak je dan op mooi papier. Die...
1: Oh ja.
2: Nou. Dat kan ook, maar je kunt ook ergens en gewoon met een merkstift in die naam in wegstrepen. En dan gewoon, die dag heb ik dat tekend.
1: Oh ja. Ja, nee, ik ga er eens even over nadenken. Ik heb er nog nooit over nadenken, maar misschien...
2: Ik hoorde dat ik dacht, oh, dat vind ik zonde dat dat weggooit.
1: Ja, oh ja, hoi. Kom maar.
2: Nou weet ik wel wat zonde is.
1: Jawel, hè?
0: Laten we door op de radio maar niet over hem.
2: Nou ja, dat is gewoon bad erop. Gaat smeren.
1: Dat is zonde, ja.
0: Nou ja, maar dat kan soms ook helend werken.
1: Zond?
2: Ja, dat kan ook.
0: Hij ging crème bij jou, hè? Maar je hebt last van gat.
1: Ja, dan moet je
0: bad erop smeren.
1: Ja, maar bad erop. Ja, maar
0: moet...
1: Je kunt er ook met gaat invallen.
2: Dat kan ook. Nee, maar ik vind het gewoon jammer dat ik dacht, wacht even, ik bel, dat is een idee om die tekening gewoon in map te doen en opslaan.
1: Ik wil hem hier wel opsturen, Jan, maar dan moet je meer adres geven door.
2: Dat is niet nodig, lijf.
1: Oké, nee, maar goed, ik zal erover nadenken.
2: Is goed, ik zie het wat zijn.
1: Ja, nee, was ik, dankjewel.
2: Oké.
0: Okay. Gerrit die reageerde ook al van... jammer dat ze de prullenbak in gaan. Misschien is het een idee om ze te bundelen. Want volgens mij aan de tekening te zien heeft hij talent. Ja, dat klopt. Oh, ja. Wat tekentalent. Ja. Harm heeft heel veel talenten.
1: Dan maar in mijn plaatje.
0: Ja, Yves Berendsen en mijn heesters, die hebben ook talenten. En die zingen alleen met jou.

0: zo is dat. Alleen met jou, Yves Berendsen en Emma Heesters. En we hadden het al aankondigd dat we u erin zullen bellen. Melissa Smilda, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Mooi dat we jullie aan de telefoon hebben vandaag.
1: Ja, dat vind ik ook. Hartstikke leuk dat jullie mij even bellen.
0: Prinses van het levenslied, wat je ook wel noemt. Hoe kom je aan die bijnaam?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, eigenlijk is het dat gekomen doordat ik eigenlijk heel erg fan ben van Marianne Weber en Corrie Konings. En dat vind ik gewoon prachtig muziek. En ja, iemand op Facebook die heeft me toen een keer prinses van het levenslied genoemd. En ja, zodoende eigenlijk prinses van het levenslied. Dus dat is toch een mooi compliment.
0: Ja, we hebben je ook al eerder in Hamilton. Dat ook al een keer toen we nog Hamilton op locatie hadden. Was jij live artiest bij ons?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja,
0: Hoe lang ben jij al actief in de muziekwereld, Melissa?
1: Ik denk nou ongeveer, ik denk echt al wel 10 jaar.
0: Zo.
1: En voorheen, voor de coronaperiode heb ik altijd in een band gezongen.
0: Ja.
1: En eigenlijk na de coronaperiode ben ik solo verder gegaan als solozangeres. En ja, dat gaat eigenlijk momenteel echt supergoed.
0: Vond je dat ook spannend?
1: Elk weekend wel lekker aan het optreden. Nee, ik vond het niet spannend hoor. Nee, ik vind het alleen maar leuk om te doen. En de mensen zien te genieten, dat is gewoon geweldig.
0: Maar dus ik kan me zo voorstellen, als je een band om je heen gewend bent en je staat dan ineens alleen op het podium, dat het toch wel een wennen is.
1: Ja, dat is wel heel anders inderdaad. Want dan sta je zelf ineens in de picture, hè? Zeg je maar zo.
0: Ja.
1: Ja, klopt inderdaad. Maar het is geweldig om te doen. Met de TT stond ik nog voor ongeveer 6000 mensen.
2: Mm.
1: En geregeld wel een keer op Mega Piratenfestijn gestaan. Voor 10.000 man. Dus ja, dat is toch wel mooi ook om te doen. En op een gegeven moment bent dat ook, hè, wanneer je het podium opgaat. En natuurlijk, soms heb ik wel eens gezonde zenuwen. Maar dat hoort er ook wel een beetje bij, vind ik.
0: Altijd ook scherp, hè?
1: Ja, precies.
0: En Daniel Looijs die zingt dan: angst is maar vreemd, speed is voor altijd.
1: Ja, zo is het.
0: Dus uit het podium niet opgaan, dat is ook jammer natuurlijk.
1: Ja, dat zal jammer zijn, hè. Als je die gaven wel hebt, dan moet je het gewoon doen.
0: Ja, toch?
1: Zeker weten. Zeker.
0: Maar we bellen jullie niet zomaar, Melissa.
1: Nee, dat klopt. Jullie bellen om de nieuwe single natuurlijk.
0: Ja.
2: Mm.
1: Ja.
0: Vertel.
1: De nieuwe single is nou ongeveer 5 weekjes uit. Als de zon weer schijnt. Jammer genoeg dit weekend net even niet. Maar als de zon weer schijnt, is net 5 weken geleden uitgekomen. En ja, eigenlijk gaat die hartstikke goed. Het is een vrolijk, gezellig nummer. Doet het goed tijdens de optredens. En ontzettend blij mee.
0: Heb je ook vaste fans die het lied dan ook al met zingen?
1: Ja hoor, ja zeker. Als je het podium opgaat, dan verbaas je soms hoeveel mensen het liedje dan al kennen.
0: Ja. Yeah.
1: En dat is gewoon hartstikke mooi.
0: Waar gaat het liedje over?
1: Ja, het gaat erover als het leven zit altijd wel een keer tegen. En als het dan weer mee zit, dan is het natuurlijk fantastisch. En dan pak je maar gewoon gezellig een terrasje. En dan vergeet je even alle zorgen om je heen. En dan geniet je gewoon weer van als de zon weer schijnt.
0: Ah, nou, dat is een hele fijne boodschap. Een positieve boodschap. Maar heb jij zelf wel tijd om op het terras te zitten?
1: Nou, momenteel niet heel veel. Nee, de afgelopen weekenden. Vorig weekend had ik 4 optredens. En dan door de week ook nog even een keer. Nou, dat weekend daarvoor ook. En toevallig ben ik dan dit weekend even vrij, maar ik heb afgelopen donderdag heb ik dan gezongen. En volgend weekend heb ik er ook weer. Dan, donderdag, aanstaande donderdag moet ik naar Driesem, naar de paardendagen. En volgende week zaterdag op Truckstar. Dus ik heb mijn weekenden die zitten wel lekker volgepland.
0: Als mensen je nou een keer in levende lijven willen zien optreden, kunnen ze dan al die optredens ergens terugvinden?
1: Ja, dat kunnen ze terugvinden op mijn website www.melissasmilda.nl. En natuurlijk ook op Facebook en Instagram. TikTok zit ik ook op. Dus dat, via daar kunnen ze mij allemaal terugvinden.
0: Niet te missen.
1: Zeker niet. Niet te missen, zeg maar dan.
0: Hartstikke goed. Nou, geniet van je vrije weekend.
1: Dankjewel.
0: En we hopen dat de zon er gauw weer iets ging.
1: Zo is het. Ik hoop het ook.
0: Goed zo.
1: Fijn, en bedankt natuurlijk voor het interview en de luisteraars ook voor het meeluisteren. Heel fijn weekend allemaal.
0: Doei.

0: Madonna, die zijn True Blue. Het is bijna 11:15. En jullie stuurt naar Hamilton van RTV Drenthe. En we hebben bedacht dat we bij de zondag wat dingetjes aankoorden wilt, van die vraagstukken waar we geen een antwoord op hebben wilt.
1: Ja, huishoudelijke tips.
0: Huishoudelijke tips.
1: Ja.
0: En de vraag kwam bij ons op. Rode wijn, hè, als je bij de zomerdag een glas rode wijn drinkt en je motto met, ik kies daar op een wit tafelkleed of op je witte.
1: Onze witte shirt.
0: Of onze witte shirt.
1: Mooie lichte blouse.
0: Hoe kun je, want dat vlekt die laag, hoe kun je dan, wat moet je dan doen? Hoe kun je die vlekken er weer uit?
1: Ja. Is je het wel eens overkomen?
0: Ja, maar.
1: Ik weet nog dat wij tussen een keer, toen ik nog klein was en ik nog bij mijn pa en ma woonde, toen hadden wij het tapijt en door ging ook een glas rode wijn over.
0: Oeh.
1: Yes. Maar wat kun je dan het beste doen? Ja, ik zal nog niet zeggen wat wij dan hebben. Want ik ben eerst benieuwd naar wat de mensen dan doen. Dus je kunt ons even een appje sturen met je hemeltips. 0592-3311-88. En ik moest wel even lachen, want Martin die heeft een heel toepasselijk plaat die erop zet. Zullen we die direct maar draaien? Imca Marina, Vino, waar blijft de wijn?
0: Ja, tuurlijk.

0: Ja, Vino, waar blijven we? Imca Marina, onze Groningse Imca Marina. Ik hoorde net dat Imca nog altijd wel actief is, Martin, hè?
1: Ja, dat klopt. Ze heeft een singeltje uitgebracht. Okay. En is op dit moment weer mee op stap, zeg maar.
0: Ja, maar ja. Dit was natuurlijk echt wel een hit. Ja, we hadden net de vraag van wat moet je doen als je vlekken maakt met rode wien. Een simplistisch antwoord was geen rode wien drinken, dan krijg je ook geen vlekken. Nee, dat is ook wel
1: zo. Het is mij ook nog nooit overgekomen.
0: Nee, dat zal wel niet.
1: Ik drink geen wien, dus.
0: Bier vlekt niet, hè? Maar jij
2: drinkt
0: wel
2: een andere rode drankje.
1: Ja, dat klopt. Ja, precies. Die vruchtenbier, dat vind ik wel lekker inderdaad.
2: Ja. Ja.
0: Maar ik kreeg wel wat tips. Ik wist zelf ook nog wel een tip. Maar,
2: en hier staat ook nog meer rode wien erover. Dan zie je de kleine vlekje niet meer. Ja. Maar dat was natuurlijk een grappie. En dan zegt Riene, goedemorgen. Nou, vlekken van rode wien, witte wien erover.
0: Ja, dat doen wij ook altijd.
2: Ja.
0: Ja, dat helpt goed, hoor.
2: Nou, wat wij dan deden was salt erover. Ja. Want dan trekt die wien in dat salt.
0: Ja. Maar je kunt ook allebei doen. Eerst witte wien, dat neutraliseert dat rode.
2: Ja.
0: En dan desnoods salt erop, waardoor er nog meer in voor trekt. Dus tenminste, dat was dan mijn oplossing. Maar, maar inderdaad, even, doen we, zo gaan we een vlek hebben, ergens in een wit tafelkleed of witte kleren. Of zo, direct even witte wien erover.
2: Ja, als het een vlek van wien is.
0: Een rode wien, ja.
2: Ja, juist. Ja, ja, ja. Oh,
1: nou. Is ook een andere oplossing.
0: Nou.
1: Gewoon een vaas de boom opzetten met bosje bloemen.
0: Dat kan ook.
2: Ja. Ook dan een gat erin knippen.
1: Ja, dat kan ook.
0: Dat kun je dan ook eigenlijk doen als het er toch niet wil. Maar, ja.
2: Maar we hebben ook nog een beller. Ik weet niet of die ook een tip heeft. Goedemorgen, met wie spreken wij?
3: Ja, goedemorgen, met Rika uit Emmen.
2: Mooi, Rika.
3: Nou, wij hebben wel een oplossing.
2: Nou.
3: Gewoon heen naar de, hoe heet die winkel?
4: Vibra.
3: Vibra. En die heeft de spul te koop van de Dusty.
2: Ja.
3: Nou, geweldig. Allemaal.
2: Jij meende die souffleert, of niet, Rika?
3: Wat zeg je?
2: Jij meende die souffleert.
3: Ach, die kerel van mij.
2: Durfde zelf niet te bellen?
3: Wat zeg je?
2: Durfde zelf niet te bellen?
3: Ah, die heeft veel te druk in de tonen.
2: Goed zo. Maar goed, dat is dus ook een tip.
3: Dat is echt een wondermiddel.
2: Een wondermiddel.
3: Ja.
2: Nou, mag we niet te veel reclame maken voor die specifieke winkel, dus we gaan het niet meer noemen. Maar dankjewel, Rika, voor de tip.
3: Oké.
2: En dan komen er ook nog appies binnen. Heel wat anders, hè. Ik wil Patricia Berends-Turks maar feliciteren, die gisteren 17 juli 50 is geworden. Groetjes van je familie. En er komt nog een tip binnen vanmorgen. Een boerderijfair in Gazzelten-Nijveen bij de Blauwe Bessenboerderij. En dat is van 11 tot 4. Nou, daar kun je nog even naartoe morgen. In Gazzelten-Nijveen dus.
0: Nou, mooi.
2: Ja.
1: Genoeg
2: we zijn
1: over
2: nog niks
1: de,
2: te doen, hem.
1: Genoeg over de rode wien.
2: Wat dan?
1: Nou, dan gaan we een plaatje weer uit.
2: Nou, lijkt me goed. Ik zei natuurlijk, lijkt me wel mooi.
1: Ja, mij ook.

0: Olivia Newton-John en ILO samen.
1: Ja, is een Xanadu.
0: Xanadu, ja.
1: En door met ben wij aan het einde kom van dit laatste uurtje Hemeltiet van 18 juli.
0: Jawel.
1: Mijn vakantie gaat erin.
0: Ja, ik wens je een hele fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier.
1: Dat komt helemaal goed. En Martin's die vakantie gaat ook in.
2: Ja, ja, van de week nog 2 dagen en dan is het
1: voor Hemeltiet is...
2: Voor Hemeltiet heb ik nog vakantie.
0: Maar Hemeltiet is er gewoon weer volgende week. Ja. Ik ben er volgende week ook weer.
1: En jij bent er ook bij de trekkertocht, hè, komende week.
0: Ik op de trekker de provincie rond. Ja, de route staat al vast, dus dat is al bekend geworden. Maar dat lijkt me hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd wat me te wachten staat.
1: Ja.
0: Ik heb natuurlijk de afgelopen weken er niks van metgekregen. Omdat wij op
1: zal
0: vakantie waren.
1: Ja.
0: Maar dat lijkt me heel gezellig. Ik kom hopelijk veel mensen tegen. Maar we zijn wel afhankelijk van wat onderweg tegenkomt en beleeft natuurlijk.
1: Vast goed, want dat is bij Robert en bij Aalder ook goed komen. Je bent de derde in de rij, dat komt vast goed.
0: Daarom.
1: En Geert Douwe, die wens je nog even veel plezier bij de trekker.
0: Oh, dankjewel Geert Douwe.
1: Ja.
0: We gaan ons best doen en we hopen er een gezellige week van te maken.
1: Nou, en volgende week is er weer een splinternieuwe Hemeltiet. En we danken David van der Spoel, die de productie voor ons deed, en Martin Vullen voor techniek.
0: Leonie van der Werf voor het aan elkaar praten.
1: Samen met Harm Dijkstra.
0: Jawel.
1: En we zien elkaar wel een keer weer.
0: Ik denk het wel. Goed, straks in augustus, dan zijn we allemaal gewoon weer samen. En ondertussen ging Hemeltiet volgende week zaterdag gewoon deur.
1: Ja hoor.
0: Met een iets andere bezetting, maar dat wordt... Hopelijk niet minder leuk.
1: Nee, dat was ook gezellig.
2: Karel aan de knoppen, dus dat komt helemaal goed.
1: Nou, kijk aan. Hartstikke goed.
0: We wensen je een goed weekend, een mooie week. En wat Hemeltiet betreft, tot andere week, zaterdag de 25 juli.
1: Mooi. Bedankt,
0: mooi.

0: beste.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Os

0: Valsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Valsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeenten helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarenden van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
10: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wil Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En ik heb het regionale nieuws voor u. De paardenmarkt van de Roldermarkt wordt na 240 jaar verplaatst. Waar de traditionele paardenmarkt al eeuwenlang op de tweede dinsdag van september plaatsvindt, kiest de organisatie er nu voor de markt te verplaatsen naar de zondag. In een brainstorm van de organisatie met paardenhandelaren werd het idee geopperd de dag van de paardenmarkt te verplaatsen naar het weekend. Om op die manier meer bezoekers en handelaren de kans te geven om de markt te bezoeken. Bij een verkeersongeval op de Emmastraat in Meppel zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Een van hen heeft ernstige verwondingen opgelopen. De twee zaten op een fatbike en botsten tegen een auto aan. Dat gebeurde rond 1 uur. Ze zijn allebei met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Bij een autobrand aan de Daliastraat in Meppel zijn gisteravond 2 auto's verloren gegaan. De brandweer kreeg rond 11:30 melding van de brand. De vlammen sloegen hoog uit de auto's. Het vuur is geblust en er is voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen schuur. Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Een groep van ongeveer 100 voormalig politieagenten uit Assen vraagt om erkenning voor de gevolgen van hun inzet tijdens het optreden tegen Molukse acties in de jaren 70. Volgens de oud-agenten gaf de regering destijds opdracht om protesten hard neer te slaan. Velen van hen zeggen daar nog altijd mee te worstelen. Zij willen dat de overheid erkent welk leed die opdrachten ook onder politieagenten heeft veroorzaakt. En dan gaan we nog even naar het weer.
18: Goedemiddag. We kunnen terugkijken op een bewolkte ochtend. Het was even wennen met die matige noordwestenwind en toch wat lage temperaturen. En vanmiddag verandert er weinig. Het is half tot zwaar bewolkt. De bewolking overheerst, soms een streepje zon. En lokaal kan er een lichte regenbui vallen, maar veel stelt het niet voor. En temperaturen van 20 tot 21 graden met de matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht blijft het half tot zwaar bewolkt. Later vannacht kan er plaatselijk een bui vallen. Koelt af, zo'n 12 tot 13 graden en de wind neemt af. Die wordt zwak tot matig uit de noordwestelijke richting. Morgen wolkenvelden, ook af en toe wat zon. Ik denk wat meer zon weer dan vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog. Misschien in de ochtend nog in het oosten een buitje, maar dan hebben we het wel gehad. En temperaturen morgenmiddag zo'n 19 tot 20 graden met de matige noordwestenwind. Maandag en dinsdag meer zon, wordt het iets warmer. 21 tot 22 graden, blijft droog. Woensdag passeert er een front met enige tijd wat regen. Het zal wat verlichting geven voor de droogte, maar zeker geen structurele verandering. Want donderdag en vrijdag blijft het weer op de meeste plaatsen droog. Met af en toe zon en temperaturen zo gemiddeld van 21 graden.
19: Het beste van...

0: Het is 1966 als deze plaat uitgebracht wordt. Onderdeel van het album, of ook wel de LP-klassieker genoemd Pet Sounds. Nog steeds beschouwd als een van de allerbeste albums aller tijden. En ook een inspiratiebron nog steeds voor heel veel muzikanten. The Beach Boys en God Only Knows.
1: De Drentse Duizend.
2: Het beste van de Drentse Duizend.
3: Met Jeffrey Fadel.
0: Hey, maar dat is even een lekker begin, zeg, van deze gloedje nieuwe uitzending van het beste uit de Drentse Duizend. De speciale versie, ook op deze 18e van juli. Het beste uit 5 jaar Drentse Duizend, want zo lang doen we hem alweer. En dit jaar rijgen we er dus nog een editie bij aan, hè. De 6e editie alweer van de Drentse Duizend. Nou, als dat geen feest wordt, dan weet ik het ook niet meer. Maar eerst dit feestje nog maar eens even afmaken, want de hele zomer ben ik bij je. En dat vind ik heel erg fijn, met dus het beste uit 5 jaar Drentse Duizend, wat alles heeft voortgebracht. Mooi onderdeel hiervan vind ik dat we zometeen weer op de fiets gaan stappen voor ons rondje door Nederland. Vorige week zijn we natuurlijk gebleven in Overijssel. En voor deze 3e week gaan we naar een andere provincie. Want dat is wat we doen. We doen allemaal provinciën aan deze zomer. 12 weken lang. Nou, en verder heb ik natuurlijk nog veel meer voor je. Inclusief dus die fijne muziek. Al begonnen met The Beach Boys, God Only Knows. En toen dacht ik, als we dan toch al zo hyped zijn begonnen, laten we direct een top 10 plaat erin gooien. Want die doen het sowieso altijd goed. Anders stem je ze natuurlijk niet in de top 10. Ja, zo simpel is het dan ook wel weer. Vorig jaar op 8, jaar daarvoor op 9, toen op 8, toen op 7. Kortom, in onze harten gesloten. En hoe kan het ook anders? Een fantastische plaat uit 2018. Danny Vera. Dit is Rollercoaster.

0: wat ik zeg. En het altijd goede Everybody Needs Somebody to Love.
1: Rondje Nederland.
0: Ja, we stappen deze zomer op de fiets. We gaan op fietsen. Zo begonnen we namelijk ook in Drenthe met de plaat Op Fietsen natuurlijk van Skik. En we gaan 12 weken lang elke week een andere provincie aandoen. Met natuurlijk dan een plaat uit die provincie. En dat kan gewoon, want zoveel regiomuziek is er te vinden in de Drentse Doezen. Niet alleen maar uit Drenthe en uit Groningen. Maar dus ook uit al die andere provinciën uit ons mooie, mooie landje. En dus maken we een rondje door Nederland. Vorige week zijn we gebleven in Overijssel. Ik draaide toen voor je de Bukkers met Duitse grenzen. En dan zitten we toch een beetje in die hoek van de boerenrock, mag ik het zo noemen. Ik denk het wel, hè. En zo komen we in Gelderland. En dan zou je van alles en nog wat uit kunnen kiezen. Maar we hebben een plaat uitgekozen die al 2 jaar achter elkaar op nummertje 30 staat in de Drentse Doezen. Dat is mooi, een mooie blijvend plakker. Een plaat die je ook rondom de TT regelmatig hebt gehoord hier op Radio Drenthe natuurlijk. Een plaat van een band die in 1977 doorbrak met deze hit. Het is echt boerenrock uit de Achterhoek. En een nummer die, ik denk wel een beetje in het kanon van de Nederlandse muziek hoort, toch? Ik vind het wel. Voor ons rondje Nederland gaan we naar Gelderland. Want dat is de provincie die onder Overijssel ligt. En dus gaan we op de brommer. We gaan op de motor met Normaal en Oerend Hart.
1: Rondje Nederland.
2: Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh.

0: En daarmee, nou niet met afstand, maar zeker een van de grootste hits van de jaren 90. De Four Non Blondes en What's Up. Het is weer tijd voor mijn rad.
1: Het ABC'tje.
0: Mijn mooie digitale rad. Dat ervoor zorgt dat we echt een tijdreis maken door de Drentse do's en teen. Want het ABC'tje draaien we 3 platen. Die allemaal een keer op hetzelfde nummer hebben gestaan. Makkelijk hè? ABC'tje dus. Ik geef zometeen een slinger aan mijn mooie rad. Waar dus 1000 nummers op staan. Daar komt dan een nummer uit. En dan pakken we de lijsten erbij van de allereerste. 2021, 2023 en 2025. En daar draai ik dan de plaat van die op dat lijstje is gekomen. En ik heb dus een mooi digitaal rad. Dat zorgt er ook voor dat ik zelf niet alles nog weer bij elkaar moet zoeken. Maar dat zodra het nummer wordt gedraaid, dat het dan zo pop, zo op mijn computer naar voren komt. Mooi hè, mooi hè. Nou, daar komt hij dan hoor. Hij doet het wel goed hè. Ja. Even kijken wat er uit gaat komen voor vandaag.
1: Nummer 646.
0: 646. Beetje in de... Nou, net over de helft, hè? Onderste helft. Maar nog niet het onderste kwart. Daar komen ze. Ja, en dan, dat is fijn. Een van de hofleveranciers van de lijst zit erin. Hoe kan het ook eigenlijk anders? Want die zit behoorlijk veel verplaatst over de lijst heen. We hebben het dan over Queen. Die stond vorig jaar namelijk op 646 met het nummer Killer Queen. Verder in 2023 stond... dit is leuk. Een beetje de omgevormde Drent staat daar. Het is namelijk de man uit Kampen met de naam Geert Leurink. Die zei, ja, dat Drents, dat past mij als een warme jas. En dus is zijn mentor en medeschrijver Harro Wimmenhoven uit Hogeveen hem gaan helpen met het schrijven van liedjes. En het transformeren tot een echte Drent. Het eerste resultaat daarvan is een plaat die in 2023 in de Drentse Doezen stond. Toen die in 2020 uitkwam. Totaal van slag heet het. En ik moet ook zeggen dat hij na 2023 niet meer te vinden was in de Drentse Doezen. Dat is dan weer een beetje jammer. En we beginnen met een plaat die geschreven is door Paul McCartney. Ja, de een plaat wordt geschreven door Harro Wimmenhoven en Geert Leurink, met alle respect. En de ander door Paul McCartney. Het heeft de Everly Brothers geen windeieren gelegd. Ze kwamen op 646 in de lijst van 2021. En waren sindsdien ook gewoon te vinden hoor, in de Drentse Doezens. Met deze heerlijke plaat. On the Wings of a Nightingale.

646 het afgelopen jaar. Queen en Killer Queen. Daarvoor, ja, dat is toch best wel een hele mooie sandwich om in te zitten, denk ik, hoor. Geert Leurik, totaal van slag in de sandwich tussen dus Queen en de Everly Brothers. Nou, dat had hij, denk ik, nooit per se gedacht, toch? Nee, joh. Maar wel fijn dat hij erin staat, hoor. Daarvoor dus ook On the Wings of a Nightingale. Zometeen, ja, Geert Leurink komt uit de streek. Het Kampen dan wel. Straks in de streekkist sowieso een artiest die uit de streek komt. Wie ik eruit pak vandaag, hoor je naar Madness. Dit is Our House.

0: Het is Madness en Our House op Radio Drenthe. Pakt hij hem of pakt hij hem niet?
1: De Streekkist.
0: Ja, dat is... Dat klinkt een beetje stom, maar ik kom dus uit Zuidoost-Drenthe. Uit Emmen om precies te zijn. En ja, we hebben natuurlijk Daniel Loos wel een klein beetje geclaimd als echt iemand die uit onze streek komt. Terwijl hij natuurlijk uit heel Drenthe komt. Hè. Hij is van ons allemaal. Maar ik zelf heb altijd toch een beetje de vraag... Ja, pakt hij hem of pakt hij hem niet? De koppositie in de Drentse duizend. Want de eerste jaren had hij die natuurlijk wel gewoon keihard te pakken. Met hier kom ik weg. En daarna moest hij me ineens afstaan. Ja, was ik het eigenlijk natuurlijk niet echt mee eens. Sinds 2023 is Lohuus daarom te vinden op plekje nummertje 2. En dus dacht ik, weet je wat, in de streek is, moet ik hem er gewoon even bij toveren. Ten eerste omdat het zeker onderdeel is van het beste Utrechtse duizend. Maar ook om toch weer even die promotie in gang te zetten voor Lohuus, voor Daniel, voor die plaat die dus al 3 jaar op rij op nummer 2 staat. En ik vind eigenlijk dat hij dus gewoon weer naar nummertje 1 moet. Dus bij deze schaamtelijke promotie. En een heel fijn plaatje uit de streekkist. Ja, die je heel erg vaak hoort hier op Radio Drenthe. En terecht. Daniel Lohuus. En hier kom ik weg.
2: Je moet ervan houden. Dat is wat ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elke.

Amy Winehouse en Rehab daarvoor uit de streekkist van vandaag. Diana Lois en Hier kom ik weg. Ja, ik moet even iets anders ergens wegslepen. De jukebox namelijk, die moet hier even naartoe. Want ik heb hem zometeen natuurlijk weer nodig. Twee platen met een fijne connectie onderweg. Ja, welke dat zijn, dat gaat de jukebox regelen. Maar ik moet even mijn armen opstropen om dat zware ding met meer dan 1000 platen hierheen te krijgen. Dat doe ik dan maar even onder Sniff and the Tears. Dit is Driver's Seat.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald.

0: en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Het beste

0: is van mij.
1: Maar er had het wel een beetje zin van deze plaat van Doe Maar. En sinds een dag of twee...
2: De Drentse Doezend.
3: Geur en deur Drenthe.
4: Het beste van de Drentse Doezend.
1: De laatste jaren een beetje zo rondom plekje 600 gezweefd in de Drentse Doezend, deze sinds een dag of twee. Fijn dat hij erbij is en zeker niet de enige plaat van Doe Maar die door de jaren heen te vinden was in de Drentse Doezend. Ook wel veel wisselingen daarin hoor. Een paar vaste waardes, De Bom, sinds een dag of twee. Maar de rest, zoals Smoor Verliefd of Pa, of Is Dit Alles... Belle Hélène, Eén Nacht Alleen. Allemaal platen die dan weer wel, dan weer niet in de lijst te vinden waren. Maar Doe Maar, ja, dat mag ook wel. Hè. Het is een van de meest iconische bands, denk ik toch wel. Van Nederlandse bodem door de jaren heen. En je luistert naar het beste uit 5 jaar Drentse Doezend. Met heel veel mooie muziek natuurlijk. Allemaal uitgekozen door jou. Want jij hebt ooit op die Drentse Doezend gestemd. Waarvoor heel veel dank. En ik hoop ook dat je dat dit jaar weer gaat doen. En er daardoor voor gezorgd dat er heel veel fijne plaatjes in zitten. Zometeen, ik zei het al, ik heb hem even opgehaald. De grote jukebox, die sowieso gevuld is met meer dan 1000 platen. En dan gaan we weer op zoek naar een mooie muzikale link. Eerst eens even een Duitse plaat. We gaan eens even over de grens kijken. Deze dame die stond in het Gelredome. Daar heeft ze al eens eerder gestaan, maar laatst stond ze er... zeg ik dat goed? Nee, in de Johan Cruijff Arena stond ze volgens mij. Afijn, in ieder geval ergens stond ze laatst. Ik weet niet meer precies waar. Maar ze heeft ook al een keer in het Gelredome gestaan. Haar naam is Helena Fischer. Ze is toch een beetje de koningin van de slager in Duitsland. Maar wordt ook wel een beetje poppy. En het begon allemaal voor haar met deze plaat die echt een vlucht nam in Duitsland. En daarna ook in Nederland. En vorig jaar stond hij op 104 in de Drenthe.

0: Nou, zo af en toe, dan mag ik het woord in de mond nemen. Er ligt een klein beetje een vloek op tijdens de Drentse Doos en zelf. Als je heel veel artiesten dan hofleverancier gaat noemen. Maar in het geval van ABBA is dat echt waar hoor. Waterloo hoorde je en daarvoor ook nog Helena Fischer dus.
1: Het beste van de Drentse Doos.
2: De Jukebox.
0: Die grote jukebox van ons. Dat is een heel apparaat hoor. Hij is gevuld. Het is een slimme jukebox. Dat heb ik je al een paar keer eerder verteld volgens mij. Gevuld met heel veel platen die in de Drentse Doezend hebben gestaan. En ja, we kunnen hem dan een opdracht meegeven. Namelijk, zoek een leuke connectie. Twee platen met een mooie connectie. En er zijn al wel leuke connecties uitgekomen hoor. Vorige week hadden we natuurlijk de gemeende deelder rondom Songfestival Drenthe / Drenthe Lyrisch Festival. Deze week heb ik de jukebox ook eens even weer aan het werk gezet. En er kwam de connectie uit zich. Ja, dit is... ze zijn bijna zo versmolten tot één. Tenminste, zo zien wij dat vanuit Drenthe al helemaal. Maar ook in Amerika wordt er al een beetje zo naar gekeken... dat je bijna kunt afvragen, is er nog wel een connectie of is het één persoon? Los van dat de original, om het zo maar te zeggen, natuurlijk wel echt... een iconische status heeft. En als we het dan over de original hebben, dan hebben we het over Elvis Presley. Natuurlijk. Zometeen van hem in de jukebox Burning Love uit 1972. En wat is dan de connectie? Nou, die kan ik je wel op een briefje geven. En dat doe ik dan ook bij deze. Dat is natuurlijk Bauke, hè. Bauke, onze eigen Elvis. En zo langzaam maar zeker is het niet eens meer onze eigen Elvis... maar is het natuurlijk de Elvis van zo'n beetje iedereen. En dus ook in Amerika, hè, wat ik al zei. Sinds 2023 landelijk doorgebroken... nadat hij het programma Tribute Battle of the Bands wint... waar hij dus ook Elvis nadeed, om het zo maar te zeggen. En sindsdien ook heel veel te vinden in de Drentse Doezend. En ook gewoon in het land met heel veel optredens natuurlijk. En het is hem van harte gegund. En naast dat Elvis repertoire heeft hij ook eigen platen. Deze plaat is een nummer wat ooit is geschreven voor Elvis. Maar Elvis kon het zelf nooit afmaken. Bauke en de Elvis Matters Band konden dat wel. Met dit dus als resultaat. Zijn eigen Elvis, zijn naam Bauke, in de jukebox. Met Fire Down Below.

0: Ah, het is wel grappig dat ik... Misschien heb je daar zelf ook wel last van. Als dan zo'n plaat begint van Elvis tegenwoordig... dan hoor ik soms ook gewoon in het begin... dan verwacht je, want er zit al een klein verschil... tussen de stemmen van Elvis en Bauke natuurlijk. Of klein, maar er zit een goed verschil in. En op een of andere manier begin ik soms het liedje... met de stem van Bauke tegenwoordig... in plaats van die van Elvis. Zo erg zijn ze geconnect met elkaar. Tenminste, zo zie ik dat dan. De connectie in de jukebox vandaag. Bauke en Elvis Presley...
1: Het beste van de Drentse duizend.
2: XXL Klassieker.
0: Maar de goede imitator van deze man moet nog steeds komen. Ik denk ook niet dat dat heel erg te doen is. Hoewel zijn neefje of achterneefje dit jaar een goede poging deed. Want dit jaar kwam de film uit van Michael Jackson. Er komt waarschijnlijk ook nog een tweede deel uit. En daar doet hij toch wel... deed hij wel heel goed, Jafar Jackson. In de XXL Klassieker van vandaag een van de platen van Michael Jackson. Een plaat die eigenlijk helemaal niet zo heel vaak in de Drentse duizend heeft gestaan. Maar hij stond er in 2024 wel in. Op nummertje 794. En dus kan ik hem in het beste van 5 jaar Drentse duizend een keertje eruit plukken en voor je uitlichten. De lengte is bijna 6 minuten. En dat is alleen als je hem helemaal laat horen. En dat ben ik ook zeker van plan. Want los van het feit dat het album misschien wel een van de meest iconische albums aller tijden is. En de best verkochte album aller tijden. Nog steeds, dacht ik. Hè, is de plaat van het gelijknamige album. Trailer, daar heb ik het over. Ook fantastisch. En dan hebben we het al helemaal niet over de videoclip die erbij zit. Die is helemaal geweldig. Nou, die kunnen we ons allemaal wel voor de geest halen. Het begin hoort er ook echt bij, dus ik ga er ook niet overheen lullen. Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken. Geniet van deze titeltrack van het album Thriller uit 1982. Het best verkochte album aller tijden. Dit is Michael Jackson.
2: XXL Klassieker.

Van A tot Z afgespeeld. Inclusief de sluitende deur, want zo hoort hij. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En misschien dat we hem dit jaar weer terug kunnen verwelkomen in de Drentse Duizend. Ik ben voorstander Michael Jackson, de XXL-klassieker van vandaag. En Thriller hoorde je. Ah, oh, heerlijk zeg. Fijn om dat een keertje te draaien weer voor je. Voor je onderweg, Jan Henk de Groot en Jules Achterweg. Nou, daar deze. Ook vaak te vinden in de lijst. Status Quo. Vorig jaar trouwens niet deze. Maar wel al die jaren daarvoor. What You're Proposing.

0: Jan-Henk de Groot. Kils erachter weg van het album Weerom. Het eerste Groningstalige album was dat van Jan-Henk de Groot uit 2013. Het album leverde hem zelfs de Streektalprijs op van Dagblad van het Noorden. En dus te vinden ook in de Drentse Duizend, wel op het randje hoor. 978 stond hij vorig jaar.
1: De Eendagsvlieg.
0: Allee, hij stond erin en ook wel meer dan eens. Het is in ieder geval voor de plaat die ik nu ga draaien. Want in de Eendagsvlieg vandaag heb ik René Karst. En dat moet ik even uitleggen, want dat klinkt een beetje raar. Want als één ding René Karst niet was, dan was het wel een Eendagsvlieg. Met de meerdere hits die hij natuurlijk op zijn naam heeft staan. Maar in de Eendagsvlieg, in dit programma, hebben we het zo ingestoken dat het een plaat is die maar één keer te vinden is in de Drentse Duizend door al die 5 jaren heen. Want het is het beste uit 5 jaar Drentse Duizend. En er zijn dus ook heel veel platen geweest die misschien maar één keertje in de lijst hebben gestaan en daarna weer zijn verdwenen. Deze Eendagsvlieg is een beetje een bijzondere, want hij stond vorig jaar in de lijst. Net als natuurlijk heel veel andere platen van René Karst erin gestemd. Nadat hij overleed als natuurlijk als een eerbetoon. Dat was het, de Drentse Duizend van vorig jaar. Met heel veel platen van René Karst. Maar er is dus een kans dat deze plaat dit jaar gewoon weer in de lijst komt. Misschien wel omdat je hem nu dus hoort in de beste de Drentse Duizend. En dan moeten we hem volgend jaar dus schrappen van ons lijstje Eendagsvlieg. Dus dit is niet een plaat die bijvoorbeeld in 2023 in de lijst stond en daarna niet meer. Nee, dit is eentje die nog maar net in de lijst staat. Dus het kan zijn dat het geen Eendagsvlieg blijft. Dat lot ligt in jouw handen. Het is in ieder geval een plaat uit januari 2012. Geschreven door Tony Neef. Een plaat dus van René Karst. En vorig jaar op 482 gestemd. Dus dat is ook nog best wel hoog door jou aan de andere kant van de radio. En voorlopig dus toch wel even, mooie excuus ook om hem te draaien, in de Eendagsvlieg. Het is René Karst. En nog steeds niet klaar met jou. Hier op Radio Drenthe.

Soms zijn de outro's van de liedjes nog wel het allermooiste. En dat is bij deze. Nou, ik weet niet of die mooier is dan de rest van het liedje. Maar mooi is hij zeker. Simon & Garfunkel hoorde je. En The Baxter. Maakt alweer een einde aan het beste uit de Drentse Duizend voor vandaag. Niet voordat ik ga zeggen dat we volgende week natuurlijk gewoon weer verder gaan met onze rondje door onze mooie land. We stappen weer op de fiets, want vandaag zijn we natuurlijk gebleven in Gelderland. En we trekken eerst naar onderen, dus dan kun je wel invullen waar we volgende week uitkomen. Dat is voor dan, dit is voor nu. Zometeen hier de Ziezo Zaterdagshow. Dat is ook genieten trouwens altijd. Hij staat alweer te trappelen, Ruben Koren, helemaal klaar ervoor om jou door deze zaterdag mee te nemen. En volgende week, dan spreek ik je dus graag weer tijdens het beste uit 5 jaar Drentse Duizend. Met heel veel fijne plaatjes. Zoals bijvoorbeeld, nou, deze. Maar ja, die dan niet, want die draai ik dan nu al voor je. Fijn om te zien en te horen altijd dat deze gewoon erbij zit. En hoe kan het ook anders? Uit 1985, The Dire Straits en The Walk of Life.

0: Menega Catering. 4 dagen werken. Iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok. Dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd.

0: Rijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
16: Kampioenen!
14: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Radio Drenthe.
19: De Zizo Zaterdagshow.
5: Met Ruben Koren.

0: Abba-Liva.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
3: Ja, Drenthe, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij de Ziso Zaterdagshow editie. Voor 18 juli, de dag die voor jou misschien als een heel normale zaterdag voelt. Voor mij voelt hij wel een beetje anders als alle andere zaterdagen. En dat heeft alles te maken met dat ik vandaag officieel voor het eerst in dienst ben voor RTV Drenthe. Vorige week liet ik dat ook al even vallen op de radio. Ik werk nu al 10 jaar bij RTV Drenthe, dus wat dat betreft is er niet zo heel veel veranderd in de gang hier naartoe vanmorgen. Maar tot vandaag werkte ik hier als freelancer. Ik maakte 10 jaar lang dit radioprogramma op Radio Drenthe als freelancer. Als een soort bijbaan, dat is hartstikke tof. Maar heel veel meer dan dat deed ik eigenlijk niet voor Radio Drenthe en voor TV Drenthe. Nou, dat verandert vanaf vandaag. Ik ben dus in dienst fulltime. Dus naast dit radioprogramma ga ik ook door de week bij RTV Drenthe werken op de redactie. En daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. Een nieuwe werkplek waar ik heel veel nieuwe dingen ga leren. En wat verandert het dan voor jou? Nou, eigenlijk helemaal niet zo heel veel hoor. Ik blijf voorlopig gewoon lekker op de radio op deze zaterdagmiddag. En de Ziso Zaterdagshow blijft dus gewoon verlopen zoals je gewend bent. Met zometeen kans op 2 tickets voor de Classic GP. Dat is op zondag 30 augustus op het TT-circuit in Assen. En wat die Classic GP precies is en hoe je kans maakt op die tickets, ga ik straks rustig aan je uitleggen. Maar ik zit een klein beetje euforisch dus op mijn stoeltje vandaag. En daar ben ik heel erg blij mee. Verder dus gewoon de Ziso Zaterdagshow zoals je gewend bent. Waarin ik straks ook even bel met William Bossong. En dat is leuk zeg. Want zij speelde afgelopen week, mooi Bark, op de Zwarte Cross. Dat is toch een van de grootste shows die zij ieder jaar doen. Dus hij zal ook euforisch zijn. Nou, straks bel ik met William. Eerst maar eens muziek draaien. Dus Bruno.

0: Nou, blijft dit een superleuk liedje vinden altijd om te draaien. Dexys Midnight Runners, over maar een backbreaker gesproken. En come on Eileen. Het is tijd voor een spelletje op de radio. Je maakt kans op kaarten voor de Classic GP. Op zondag 30 augustus op het TT-circuit in Assen. Dat is een dag vol legendarische motorsport, auto's, motoren. En ik zat op de website te kijken. Er zijn zelfs ouderwetse bromfietsen die dan die dag over het circuit scheuren. Nou, jij kunt er ook bij zijn. Twee kaarten heb ik hier. Voor die 30ste augustus dus. Daar moet je wel iets voor doen. Die Classic GP die draait volledig om motoren van vroeger. Iconen van vroeger eigenlijk. Nou, daar ben ik ook naar op zoek. Ik zoek een icoon van vroeger. Maar dan een artiest wel te verstaan. Dus de vraag is, luister goed, want over welke artiest gaat dit?
1: Wanneer men spreekt over The Day the Music Died, denkt men onvermijdelijk aan deze jonge Amerikaanse artiest. In de jaren 50 groeit hij uit tot een van de grote sterren van de rock'n'roll. Zijn leven eindigt echter abrupt bij een vliegtuigongeluk. Hij wordt slechts 22 jaar oud, maar zijn muzikale nalatenschap blijkt van blijvende betekenis.
0: Over wie gaat dat? Als je een idee hebt en je hebt wel zin om die dag naar het circuit te gaan, die 30ste augustus, tijdens de Classic GP, stuur dan een appje of bel 0592 33 1188. Dan kun je eens naartoe appen via WhatsApp, maar ook gewoon naartoe bellen. 0592 33 1188. Als jij een idee hebt over wie ik, of over wie dat fragment ging eigenlijk, hè, dat is dus de vraag. 0592 33 1188. Zometeen de 3 Degrees. Giving up, giving in. Eerst Ilse Scholten deed mee aan het Songfestival Drenthe. En met deze, Mien Opa.

0: Giving Up, Giving In van de 3 Degrees. Nou, 3 graden is het niet, maar echt warm is het ook niet meer. Hè? Het is wel eventjes een beetje bekoeld met die zomer. Maar goed, dat geeft niks. Volgens mij komt er weer prima weer aan, hoor. En even een beetje afkoelen met z'n allen, dat kan ook niet kwaad. Goed, ik geef kaarten weg voor de Classic GP. Dat is een prachtig evenement. Op 30 augustus is dat. Tenminste, het is het hele weekend. Maar de kaarten die wij hier hebben liggen, die zijn voor die zondag de 30ste augustus op het TT-circuit in Assen. Nou, er is veel vraag naar. Daar ben ik blij om te horen. Maar dan kan er maar één de winnaar zijn. En dat wordt misschien wel Bertha uit Anderen. Dag, Bertha.
1: Ja.
0: Hoe is het ermee?
1: Oh, goed, hè?
0: Goed, ja, Anderen. Dat is toch één van die, parels van Drenthe, hè?
1: Ja, hè?
0: Oh, ja. Ik vind het heerlijk, hè? Ik heb 2 dochtertjes en we hebben een bakfiets. En ik vind dan niets fijner om ze gewoon in de bakfiets te zetten en dan een beetje rond te fietsen. En nou goed, sinds kort wonen we in Westerbork, maar daarvoor woonden we in Assen. En dan ging ik ook wel zo richting het Ballowerveld. En dan, nou, als je een beetje doortrapt, dan zit je zo in Anderen. Ja, dat is fenomenaal mooi, hè?
1: Ja. Helemaal mooi.
0: Ja, hoe lang woon je er al, Bertha?
1: 1,5 jaar.
0: Dat is niet zo lang.
1: Nee.
0: Hoe kom je daar zo terecht, joh?
1: In Assen gewoond.
0: In Assen? En hoe kom je zo in Anderen terecht?
1: Nou, ik heb een mantelzorgwoning in Anderen.
0: Oh, wat mooi zeg. Wat een mooie constructie. Dus je woont daar wel op jezelf, maar er is altijd hulp in de buurt, begrijp ik.
1: Ja, ja. Oh. Ik heb altijd hulp in de buurt.
0: Nou, dat is een fijne gedachte.
1: Dat is wel fijn. Ja.
0: En dan ook nog op een prachtige plek. Geweldig. Ja. Hoe is het verder, Bertha?
1: Ja, wel goed, hoor.
0: Ja, ja. Vertel eens waarom.
1: Wat zei
0: je? Ja, vertel eens waarom.
1: Nou, ik heb het wel goed aan mijn zin hier.
0: Nou, wat fijn.
1: Ja.
0: Wat fijn.
1: En ik ben al gezond, dus dan wil je dan meer.
0: Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, hè?
1: Ja.
0: Dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja.
0: En zomaar aan de lijn hier op Radio Drenthe. Nou, niet alleen maar om over anderen te kletsen, maar ook om kaarten te winnen voor de Classic GP.
1: Ja.
0: Zou je het leuk vinden om erheen te gaan?
1: Ik wel.
0: Ja, want ben je een beetje van de motoren en de auto's en zo?
1: Ja, ik ben een van de motoren. Meer dan van de auto's.
0: Echt waar, ja? Oh, wat leuk. Heb je zelf ook dan een motorrijbewijs? Of heb je altijd motor gereden? Hoe moet ik dat zien?
1: Nee. Niet motor gereden of zo. Nee, gewoon auto.
0: Oké, maar je vindt motoren wel gewoon te gek om naar te kijken?
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Dan kom je goed aan je trek op die Classic GP. Er is een hoop te zien. Vooral die ouderwetse klassiekers, hè, zoals de naam van het evenement al doet vermoeden.
1: Ja.
0: 2 kaarten heb ik hier liggen, die kunnen van jou zijn. Ik liet dat fragmentje horen waarin een muzikant beschreven wordt. Ga ik nog een keer laten horen aan je. Dan wil ik daarna graag van je weten over wie het gaat.
1: Ja.
0: Let op, komt-ie nog een keer.
2: Wanneer men spreekt over The Day the Music Died, denkt men onvermijdelijk aan deze jonge Amerikaanse artiest. In de jaren 50 groeit hij uit tot een van de grote sterren van de rock'n'roll. Zijn leven eindigt echter abrupt bij een vliegtuigongeluk. Hij wordt slechts 22 jaar oud, maar zijn muzikale nalatenschap blijkt van blijvende betekenis.
0: Ah, dat is niet oud, hè, 22, hè?
1: Nee,
0: maar
1: echt niet.
0: Toch al veel betekend voor de muziek, want over wie ging dit?
1: Buddy Holly.
0: Over Buddy Holly, dat zeg je vol vertrouwen en dat is ook hartstikke goed.
1: Ja.
0: Ah, leuk zeg. Was dat ook een beetje muzikaal gezien? Een soort, heb je daar veel naar geluisterd of niet?
1: Nou, jawel, maar ik was nog maar 5, denk ik, hè? 6, 7.
0: Ja.
1: Maar ik weet nog wel dat hij verongelukt is.
0: Och, ja, dat heeft indruk gemaakt.
1: Ja.
0: Bij jou en bij vele anderen in de geschiedenis. Goed. Buddy Holly is het goede antwoord. Het levert jou 2 kaarten op voor dat evenement op 30 augustus. Nou, weer even terug naar Assen voor een dag, maar dat is hartstikke leuk. Met wie ga je, denk je?
1: Ik denk met mijn zoon.
0: Ah, dat is mooi zeg. Hey, moeder-dochter uitje. Geweldig. Nou Bertha, heel veel plezier daar. Geniet ervan. En ik vond het een genoegen je te spreken op de radio.
1: Ja, ik ook. Dankjewel.
0: Zal ik Buddy Holly maar draaien dan?
1: Draai ben ik Buddy Holly.
0: Dat dacht ik. Nou, hier is hij hoor met Peggy Sue. Dag Bertha.
1: Dag.

I Need. Daarvoor Buddy Holly. Die zocht ik alweer het spelletje waarmee Bertha twee kaarten won voor de Classic GP op 30 augustus op het TT-circuit in Assen. Nou, dit was het wel even voorlopig qua gewoon zeg maar de wekelijkse spelletjes op de radio. Want vanaf volgende week terug van weg geweest. En ik zie hem hier al in de hoek van de studio een klein beetje shinen. De Tombola. Vanaf volgende week spelen we weer Tientje of Tombola op Radio Drenthe. De hele zomer lang kun je fantastische prijzen winnen in het meest favoriete radiospelletje van Nederland. Vanaf volgende week dus Tientje of Tombola terug op Radio Drenthe. Is er leven op Pluto? Dat is de vraag die het goede doel stelt in het nummer dat je nu hoort.

the Ocean, When the Tough Gets Going. And the going gets tough. Daarvoor nog België van het goede doel op Radio Drenthe. Nu een liedje van iemand die woont nu net even buiten de provinciegrens. Maar Kirsten Alting komt oorspronkelijk uit Assen. En dan keuren dat gewoon goed. Op dit moment in Ter Apel, maar goed, ze woonde voorheen in Assen. Nou ja, dan hoor je er echt gewoon nog bij, toch? Kirsten Alting is haar naam. Dit is Ain't the

Het is de Ziso Zaterdagshow op Radio Drenthe met Sailor en Traffic Jam. Ik heb ontzettend veel zin in de dag van morgen. Morgen is namelijk de dag dat wij als RTV Drenthe onze boel een beetje inpakken hier. En we voor tijdelijk van Assen naar Emmen vertrekken. Morgen is namelijk het Cellavie Festival. En morgen doen we daar de hele dag verslag van. Van 12 tot 6 zijn we met Radio en TV Drenthe aanwezig op de stadsvloer in Emmen vanaf het Cellavie Festival. Dat niet alleen morgen plaatsvindt overigens. Vandaag is dat ook al aan de gang. Het is een prachtig festival. Een beetje het grootste dorpfeest van Emmen wordt het ook wel genoemd. En er is echt van alles te beleven. Het is een mega zomerfestival. De hele binnenstad is een festivalterrein. Er is muziek, er is stratentheater, er is cultuur. Het is gewoon een supergezellige plek om heen te gaan. Dit jaar de 30ste editie. Ik ben er in het verleden ook al vaak geweest als bezoeker. Nou, morgen zenden we daar dus de hele dag uit. Tussen 12 en 6 zijn we live op RTV Drenthe. Daar ben ik niet alleen. Samen met Wim Boer onder andere. Het belooft echt een hele leuke dag te worden. En vandaag is er dus ook al veel te zien. Mocht je nog naar het centrum van Emmen gaan, dan kun je muzikaal gezien een hoop mooie dingen beleven. Waaronder een band die we als RTV Drenthe echt wel een warm hart toedragen. Namelijk de band Midlife. Zij staan vanavond om 5 uur. Of eigenlijk vanmiddag is dat dus op het podium bij die grote winkel met die rookworsten. Weet je wel? Ah, goed, dan heb jij een idee. Als je ze wil zien, Midlife dus, Drentse trots. Dat zingen ze zelf. Dit is ons Drentse land.

0: Zo.
1: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
4: Welk boek lees jij?

0: Deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
15: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
14: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
16: Lekker slapen, Dekker slapen.
17: Dekkerslapen.nl.
18: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
19: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
16: Lekker slapen, Dekker slapen.
17: Dekkerslapen.nl.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen.
9: digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
21: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
23: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
24: Radio Drenthe.
25: De Zizo Zaterdagshow.
24: Met Ruben Koren.

0: op Drenthe en Chain Reaction.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
0: Ja, Drenthe, fijn dat je erbij bent, hoor. Het is de Ziso Zaterdagshow op Radio Drenthe, even over drieën. Het is een mooie dag. Wel een beetje koeler dan de afgelopen dagen. Maar volgens mij wordt het volgende week weer beter. Komt het zonnetje er gewoon weer bij. En een klein beetje afkoelen, dat zei ik een uurtje geleden ook al, is helemaal niks mis mee. Nou, op de radio is het bloedheet, hoor. Heel veel fijne hete hits. Zometeen ga ik ook even bellen met William Bossom. Dat doe ik iedere zaterdagmiddag in Bellen met Bossom. Dat vind ik leuk, want afgelopen week speelde Mooi Wark op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Nou, dat is toch ook voor Mooi Wark. Ze spelen er vaker, hoor. Het is toch wel een van de grootste shows ieder jaar die ze kunnen doen. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat geweest is. Nou, en zoals gezegd, heel veel hitte hits op de radio. Met straks toch muziek van The Stones. The Police ga ik nog draaien. En eerst Nederlands trots. De grootste act, denk ik, op dit moment. Ze hebben 10 keer in de Gelredome gespeeld. Die show kun je trouwens terugkijken. Is wel een aanrader, hoor. Staat op Videoland. Show van Suzanne en Freek in de Gelredome. En er is ook een documentaire over gemaakt. Eigenlijk over de aanloop naar die 10 shows. En die vind je ook op dat platform. Dus als je zin hebt in een avondje Suzanne en Freek, dan kun je dat gewoon allemaal bekijken vanaf de bank.

0: Awesome en Zender Yo. Nou, gelukkig hoef ik niet zonder deze man te doen.
1: Bellen met Bossen.
0: Nee, zeker niet. Elke week vaste waarde op de radio. En die relatie is wat mij betreft voorlopig nog niet uit, William.
2: Nee, maar we doen het al een paar jaar. Goeiedag.
0: Ja, mooi, ja, jongen. Ja. Ze hebben het wel eens over de 7 years itch, hè? Dat je na 7 jaar elkaar een beetje zat begint te worden.
2: Ja, nee, maar we zitten er goed in.
0: Nou, zeker. En daarover gesproken, ik trouw over iets minder dan 3 weken met mijn verloofde Charlotte. En op het moment dat wij elkaar het jaarwoord beloven, en dat is geen grap, kennen wij elkaar op de dag af 7 jaar.
2: Kijk, nou, en nou 7 minder jaar.
0: Ja, 7 mager. Nee, ja, 7 vette en dan 7 mager. Ja, nou goed. Nee, ik geloof er allemaal niet in. Als je iedere dag gewoon een beetje je best blijft doen, dan moet dat lukken.
2: Ja, moet dat goed komen.
0: Terug naar jou, William, want daar gaat het natuurlijk over. Het is jouw rubriek, jouw zendtijd. Het is helemaal van jou. Hoe is het met je?
2: Ja, geweldig. Ja. Ik zit af en toe in de euforie van donderdag. Wij stonden op de Zwarte Cross en dan op het hoofdpodium. Ja, en ik ben heel eerlijk, ik was gewoon zenuwachtig. Dan ben ik gewoon eerlijk.
0: Ja, je bent een hele grote jongen. Letterlijk en figuurlijk. Maar deze is wel even spannend, hè?
2: Ja, die was spannend. En dat komt natuurlijk ook vooral omdat wij, dat was 15 jaar alleen dat wij de laatste keer daarin staan. In ieder geval op het hoofdpodium. En wij moesten dus als eerste, en het terrein ging om 3 uur open, en wij moesten om 3:30. Ja, dan zal er dan wel een beetje zonne komen. Nou, dat is gelukt. Goeiedag, wat een volk.
0: Ja, ik heb daar video's van gezien. Ja, ongekend. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal.
2: Dat was echt niet normaal. Maar ook gewoon van, je bent dan aan het spelen. En het is net al, het uur was ook zo voorbij. En dan in één keer kom je tot besef, wat hebben we gedaan, joh? Ja, dat was echt gek. En iedereen was blieden, maar wij zelf waren natuurlijk allemaal, wat trots. Gewoon echt gewoon van, nou, die kun je afzien.
0: Ja, weet je wat ik wel echt oprecht heel mooi vind, William? Je doet dit al zo ontzettend lang. Je bent gewoon een vakman tot in iedere vezel van je lichaam. Maar dan toch, nog een soort nederigheid en een soort, je zegt gezonde zenuwen voor zo'n show. Dus na al die jaren is het niet, het is niet een soort automatische piloot of zo. Het blijft gewoon spannend en dat vind ik mooi.
2: Ja, dat is het ook. Alleen, je moet het van onze kant ook een beetje begrijpen. Dit is wel voor ons de heilige straal, hè? Want kijk, hoofdpodium pingpong, het zou heel mooi wezen, maar je moet wel reëel wezen. Hè? Kijk, en het Zwarte Cross is wel onze doelgroep. Ja, en dat je dan op het hoofdpodium mag staan. En daarna kwam weer een Temptation, dat je dan ook kunt zien hoe hun het doen. Weet je, dat je dan ook met al die gitaristen praat en zo. Ja, dat vind ik heel bijzonder. Dat is heel mooi om mee te maken.
0: Ja, te gek. Duizenden mensen voor je neus. Je hebt een mooie dag beleefd.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, dan gaat het normale leven ook weer door, William. Want wat sta je op dit moment te doen?
2: Ja, wij noemen het een offerfeest. Maar dat is eigenlijk gewoon, ik ga ze even tellen. 1, 2, 3, 6 barbecues staan hier aan. En ook verschillende stijlen. Dus eentje op houtskool, eentje op hout. Dus een plantja, 2 kamado's, 1 stoofvuur, zeg maar. Met een soort rocketstoof. En eentje op, wat zijn het? Pellets, zeg maar. Dus 6 verschillende bereidingswijzen. Hier staan ongeveer 30 man in de tuin. En ik doe samen met Pascal dan allemaal happies maken. Gewoon moinkbals. Dat zijn dan bijvoorbeeld. De moink is dan de M van moe. Hè? De koe.
0: Yeah.
2: Met een laagje spek erop. En dat is de oink van varken. Dan ben je een moinkbal. Ja.
0: Hey, maar wacht even. Want je gaat als een vogel. Maar je hebt 6 barbecues voor je neus. En jij bent samen met 1 iemand anders. Ben jij verantwoordelijk voor het bedienen van al die barbecues?
2: Ja. En dan al die happies, en dan natuurlijk allemaal mensen erbij die dan weer dat te helpen met op een plankje te doen en even een rondje te doen aan iedereen. Hè. We hebben net al net een rondje zalm gehad. Nou, de moinkbal, die liggen nou. Er ligt kip, er ligt een pannetje te stoven. Ja, heerlijk, joh.
0: Maar doe je het dan in je eigen achtertuin of waar ben je?
2: Nee, ik ben nou bij een kennis. In Bovensmilde, dus daar is het als het fris kunt ruiken.
0: Ja, nou, inderdaad, ja.
2: Ja, we hebben allemaal barbecues meegenomen. Dus iedereen die hier is, die heeft al een barbecue of heeft 1 meegenomen. Ja, dus dan gaan we allemaal een beetje gewoon vrijjes maken. En we noemen dat dan een offerfeest.
0: Oh, ah ja, goed.
2: Kinderen erbij. Ja. En dan veel, hoe noemen ze dat, zo'n grote kussen van een eenhoorn is volgens mij. Ja, een eenhoorn.
0: Ja, wat leuk zeg, hè. Ja. En vanavond nog ergens ook nog op pad, of is dit wel voor vandaag?
2: Nee, vanavond gewoon naar de Veenhof. Dat is een Fries festival, dat is een van de ruigste en bekendste festivals van Friesland. Dat is de Veenhof. Ja, dat is, daar bestond 30 jaar geleden, stond daar, elk jaar stond daar normaal. En wij mogen nou een keer op de zaterdag, dus dat vinden wij stoer.
0: Nou, wat een leuk zeg,
2: ja, heel bizar is dat. Ja, dat drie kwartier rijden van hier, dus dan kon ik zo mooi in de loop doen.
0: Ja, maar je zit gewoon met de elite van de Drentse barbecue-wereld bij elkaar een soort feestje te vieren. Dat is waar het op neerkomt, geloof ik.
2: Ja, sorry. Ik zal je foto's erin.
0: Ja, nou ja, als je mij uitnodigt voor dit soort dingen, dan kom ik aan met een soort grillplaatje. En dan is dat het wel, dus ik snap wel dat je me niet uitnodigt.
2: De volgende keer weer erbij, vrienden.
0: Hey, Bossong van de Week. Ja, dat moet dan ook een beetje in die hoek, hè?
2: Iets in die barbecue-sfeer. En ik blijf daar ook een beetje dicht in Drenthe natuurlijk. Onze vriend René Karst, laat hem blijven herinneren. Met de kolen op het vuur.
0: Ah, dat is leuk om te draaien, zeg. Goed hoor, dankjewel, jongen. En geniet ervan daar. Eet smakelijk. Veel plezier vanavond. En we spreken, hè?
2: En we komen weer over. Spreek ik aan, joh. Yo!

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes of You. Daarvoor nog René Karst en Kolen op het vuur. Dat was de Bossong van de week. Liedje dus gekozen door William Bossong. Die is met al zijn barbecue vrienden bij elkaar om een middagje lekker te barbecuen. Dat doet hij graag. En daarover gesproken, er komt in het nieuwjaar een nieuw televisieprogramma aan. Ik weet niet of ik dit al mag verklappen op de radio. Ik heb er in het verleden ook al iets over laten doorschemeren, maar het is... Nou goed, er komt iets nieuws aan op televisie waar William ook bij betrokken is. En dat heeft dan weer alles te maken met dat hele barbecuen. Dus als je van barbecuen houdt, dan is het zeker de moeite waard om RTV Drenthe te blijven volgen. Want William gaat je er alles over leren. Dus de CISO Zaterdagshow op Radio Drenthe met zometeen Dr. Hook en de Medicine Show. Naar deze van The Police. Dit is...

Dr. Hook en The Medicine Show en Baby Maker Blue Jeans Talk. God, die titels zijn toch lang, hè, soms. Dat is ook even je bek breken op de radio. Dat geeft allemaal niks. Als je een platencontract tekent bij het platenlabel waar ook Gerard Joling en Mart Hoogkamer hun platencontract hebben, en als Marianne Weber je grootste voorbeeld is, nou, dan kun je raden, zonder ook maar iets gehoord te hebben, kun je al een beetje raden waar het muzikaal gezien heen gaat, toch? Melissa Smilda uit Pijzen zit helemaal in die hoek. Want het is natuurlijk heerlijk. Hè? En dan gaan we Hollandstalige knallers. En dat is fijn, dat draaien we graag op de radio. Uit Pijzen dus, deze Melissa Smilda. Dit is Als de zon weer schijnt.

With You daarvoor. Als de zon weer schijnt van Melissa Smil. Ja, dat is toch heerlijk. Uit Pijzen komt ze dus. Melissa Smilda. Nieuw album van de Stones is uit, hè? Foreign Tongues heet dat album. Nu overal verkrijgbaar.

klussen, dan zeg ik ja tegen mijn verloofde Charlotte. En daar zijn we natuurlijk hartstikke druk mee om het allemaal voor te bereiden en zo. En een van de dingen die daarbij hoort is het maken van een playlist. Want er is dan op een gegeven moment ook een borrel en zo. En dan is er wat muziek op de achtergrond. En ja, wat voor liedjes stop je daar al in? Nou, het is een mooie playlist geworden, al zeg ik het zelf, die nog steeds aan verandering onderhevig is. Er wordt echt nog wel een liedje toegevoegd, een liedje verwijderd af en toe. Maar deze staat erin, ergens bovenaan en gaat er zeker weten niet

van Fleetwood Mac. Dit is You Make Loving Fun. Het is bijna 4 uur. Zometeen krijg je het beste van Radio Drenthe non-stop. Ik ben er morgen weer. Ah, zit in zeg. Vanaf 12 uur samen met Wim Boer. Onder andere vanaf de stadsvloer in Emmen. We doen een live verslag vanaf het Cellavi Festival. Morgen dus vanaf 12 uur live op Radio en TV Drenthe. Vanaf het Cellavi Festival in Emmen. Tot morgen wat mij betreft. Dit is Juanes. Zomer op de radio met

0: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 5

0: 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver. Geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Radio Drenthe.
12: Het weekend van Drenthe.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
12: Start your engines for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social Deal deals die je niet mag missen.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Radio Drenthe.
22: Het weekend van Drenthe.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
12: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
11: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
13: Lekker slapen. Dekkerslapen.nl.
14: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
15: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
13: Lekker slapen. Lekker slapen.
15: Dekkerslapen.nl.
16: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
17: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
18: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
19: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
20: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
21: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
22: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
13: Kurk 24.
22: Kurk24.nl.
9: Radio Drenthe.
23: De avond van Drenthe.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Hey Tess.
6: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
5: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
6: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
5: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
6: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
7: Top! Jij blijft Bob.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat

0: Zon, lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer: vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het

0: helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: In de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen.

0: Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.